zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Steeds vaker wordt AI gebruikt om beelden van seksueel kindermisbruik te maken. Dat zegt de Internet Watch Foundation, die dat in de gaten houdt. Ze vonden ruim 6300 afbeeldingen in de eerste helft van dit jaar. Dat zijn er al meer dan in heel 2025. De organisatie wil dat de Europese Unie met strengere regels komt, zodat zulke afbeeldingen makkelijker opgespoord en verwijderd kunnen worden. Opnieuw zorgde een grote groep jongeren voor onrust in het centrum van Apeldoorn. Ze stichtten brand, staken vuurwerk af en één jongen daagde de politie uit. Hij is aangehouden. Daarbij hebben agenten een taser gebruikt. De politie was extra alert omdat online zou zijn opgeroepen om de confrontatie met de politie op te zoeken. Waarom is niet duidelijk. Zaterdagavond was het ook al onrustig in het centrum van Apeldoorn. Australië onderzoekt of de co-piloot die zijn collega aanviel op de Fly Dubai-vlucht in hun land geradicaliseerd is. Dat meldt de BBC. Hij zou tussen 2015 en 2017 in Australië hebben gestudeerd. De Omaanse man wordt ervan beschuldigd dat hij het vliegtuig richting Israël wilde laten neerstorten. Passagiers wisten hem te overmeesteren en dat te voorkomen. En mensen kopen steeds vaker in hun eentje een huis. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. 34% van de kopers deed dat alleen het afgelopen kwartaal. Dat is 11% meer dan vorig jaar, terwijl het aantal stellen dat een huis kocht nauwelijks toenam. Het komt waarschijnlijk doordat er veel huurwoningen te koop worden gezet. Die zijn vaak kleiner en goedkoper en stelletjes zoeken vaak een prijsklasse hoger. Dan nog het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 6 graden. Op sommige plekken kan mist ontstaan. Vanochtend lost die mist op en volgt een zonnige herfstdag. Het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Dittler. Leerlingen van een middelbare school in het Friese Oosterwolde gaan vanochtend gewoon naar school, ondanks dat ze een dreigmail kregen. Ik schiet deze school maandag overhoop, stond daarin. De directeur zegt tegen Omroep Friesland dat er volgens politie en burgemeester geen acute dreiging is en ze dus gewoon open kunnen. Tijdens de eerste les gaan ze het wel met de leerlingen bespreken. Mensen kopen steeds vaker in hun eentje een huis. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. 34% van de kopers deed dat alleen het afgelopen kwartaal. Dat is 11% meer dan vorig jaar, terwijl het aantal stellen dat een huis kocht nauwelijks toenam. Het komt waarschijnlijk doordat er veel huurwoningen te koop worden gezet. Die zijn vaak kleiner en goedkoper. Stelletjes zoeken vaak een prijsklasse hoger. De vrouw die 7 mannen van een studentenvereniging van een Amerikaanse universiteit beschuldigt van groepsverkrachting, wordt bedreigd, dat zegt haar advocaat. Mensen zeggen dat ze haar het zwijgen opleggen als ze haar aanklacht niet intrekt. De zaak zorgt voor veel ophef in Amerika, omdat de beschuldigde mannen eerst nauwelijks werden gestraft door de universiteit. En vrouwen spreken zich sindsdien massaal uit over seksueel geweld op universiteiten. Ze is lang niet de enige, zeggen ze. En misschien heb je het wel voorbij zien komen op je tijdlijn. Topsporters en onze minister-president die ene Gerry succes wensen. Het hele land staat achter je en we zijn trots op je, zeggen ze in video's. Volgers snappen er niks van. Wie is Gerry? De Telegraaf weet het. Het gaat om een nieuwe campagne van NOC-NSF. Gerry staat voor alle mensen die net pas beginnen met sporten en ook aangemoedigd zouden moeten worden. Dan nog het weer. Het is helder en fris, zo'n 6 graden. Op sommige plekken is het mistig. Vanochtend lost die mist op en volgt een zonnige herfstdag. Het wordt 20 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200%

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. Het UWV legt bij fraudes met uitkeringen meer en ook hogere boetes op aan mensen met een buitenlandse achternaam. Dat hebben het AD en Eén Vandaag uitgezocht. Medewerkers van het UWV zeggen dat discriminatie en racisme onlosmakelijk verbonden zijn met hoe de organisatie te werk gaat. De topman van het UWV biedt in de krant zijn excuses aan. Dit kan niet, zegt hij. Leerlingen van een middelbare school in het Friese Oosterwolde gaan vanochtend gewoon naar school, ondanks dat ze een dreigmail kregen. Ik schiet deze school maandag overhoop, stond daarin. De directeur zegt tegen Omroep Friesland dat er volgens de politie en de burgemeester geen acute dreiging is en ze dus gewoon open kunnen. Tijdens de eerste les gaan ze het wel met de leerlingen bespreken. Bij een schietpartij op een straatfeest in Amerika zijn 2 mensen omgekomen en zeker 35 mensen gewond geraakt. 2 gewonden zijn er slecht aan toe. Politie daar zegt niet of er iemand is aangehouden en of ze al weten wat het motief was. Ze onderzoeken nog wat er precies gebeurd is. En misschien heb je het wel voorbij zien komen op je tijdlijn. Topsporters en onze minister-president die ene Gerry succes wensen. Het hele land staat achter je en we zijn trots op je, zeggen ze in video's. Volgers snappen er niks van. Wie is Gerry? De Telegraaf weet het. Het gaat om een nieuwe campagne van NOC-NSF. Gerry staat voor alle mensen die net pas beginnen met sporten en ook aangemoedigd zouden moeten worden. Dan nog het weer. Vanochtend is het op sommige plekken mistig en het is nog best fris, zo'n 6 graden. Later vandaag lost die mist op en dan wordt het een typische herfstdag met afwisselend zon en wolken. En het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. Het UWV legt bij fraudes met uitkeringen meer en ook hogere boetes op aan mensen met een buitenlandse achternaam. Dat hebben het AD en Eén Vandaag uitgezocht. Medewerkers van het UWV zeggen dat discriminatie en racisme onlosmakelijk verbonden zijn met hoe de organisatie te werk gaat. De topman van het UWV biedt in de krant zijn excuses aan. Dit kan niet, zegt hij. Leerlingen van een middelbare school in het Friese Oosterwolde gaan vanochtend gewoon naar school, ondanks dat ze een dreigmail kregen. Ik schiet deze school maandag overhoop, stond daarin. De directeur zegt tegen Omroep Friesland dat er volgens de politie en de burgemeester geen acute dreiging is en ze dus gewoon open kunnen. Tijdens de eerste les gaan ze het wel met de leerlingen bespreken. Bij een schietpartij op een straatfeest in Amerika zijn 2 mensen omgekomen en zeker 35 mensen gewond geraakt. 2 gewonden zijn er slecht aan toe. Politie daar zegt niet of er iemand is aangehouden en of ze al weten wat het motief was. Ze onderzoeken nog wat er precies gebeurd is. En misschien heb je het wel voorbij zien komen op je tijdlijn. Topsporters en onze minister-president die ene Gerry succes wensen. Het hele land staat achter je en we zijn trots op je, zeggen ze in video's. Volgers snappen er niks van. Wie is Gerry? De Telegraaf weet het. Het gaat om een nieuwe campagne van NOC-NSF. Gerry staat voor alle mensen die net pas beginnen met sporten en ook aangemoedigd zouden moeten worden. Dan nog het weer. Vanochtend is het op sommige plekken mistig en het is nog best fris, zo'n 6 graden. Later vandaag lost die mist op en dan wordt het een typische herfstdag met afwisselend zon en wolken. En het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: dromen bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
10: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
10: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, een broodje.
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
16: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
17: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
18: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
19: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
21: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
22: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
23: Ik heb hier de biefstuk Bali.
24: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
23: Geniet ervan.
22: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.

0: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuisin, mooi wonen.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
13: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
17: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
18: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
19: Download de app en start met vinden.
20: Start je dag zonder barst.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow!
22: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
24: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Radio Noordzee.
0: via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Ja, 21 en SGP willen toch regels voor het versterkte geluid van gebedsoproepen uit moskeeën. Een eerder plan kreeg flinke kritiek van de Raad van State omdat het de vrijheid van godsdienst te veel zou beperken. De partijen hebben het voorstel volgens de Telegraaf nu aangepast. Ze richten zich vooral op gebedsoproepen die op vaste plekken en vaste momenten zijn te horen. Slecht nieuws voor mensen die uitgezaaide huidkanker hebben. Het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam had een goedkoper medicijn uitgevonden, maar mag het nog niet gebruiken. Het krijgt geen Europese goedkeuring. En daardoor kunnen nieuwe patiënten er voorlopig geen gebruik van maken. Het ziekenhuis noemt dat een grote tegenvaller. Het UWV legt bij fraudes met uitkeringen meer en ook hogere boetes op aan mensen met een buitenlandse achternaam. Dat hebben het AD in 1 Vandaag uitgezocht. Medewerkers van de afdeling handhaving zeggen dat discriminatie en racisme onlosmakelijk verbonden zijn met hoe de organisatie te werk gaat. De topman van het UWV biedt in de krant zijn excuses aan. Dit kan niet, zegt hij. En de Verenigde Staten hebben 12 bommenwerpers weggehaald van de luchtmachtbasis in Engeland, waar vorige week 5 terreurverdachten werden opgepakt. Volgens Amerikaanse media is er een nieuwe dreiging uit Iran, maar Teheran zegt er niks mee te maken te hebben. Het weer, de dag start mistig, maar later is er veel zon en het wordt 19 tot 23 graden.
2: En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
3: In het hele land, met de uitzondering van het noorden en zuidoosten, komt dichte mist voor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 9 kilometer file. Een auto met pech, meer dan 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Europoort, de problemen bij de Zuurhoofdbrug duren voort. 11 kilometer file, vanaf Knoopend Rozenburg een half uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. A16 Breda richting Rotterdam, een kwartier vertraging tussen Breda Noord en Knoopend Klaverpolder.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met

0: Nou, er komt hij weer. Het pizza lied. Pizza! Pizza! Oh. Treintje Oosterhuis in de zee hoorde je bij Noordzee. Goedemorgen!
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, en met jou goedemorgen op de 5e oktober 2026. Welkom op je maandagochtend. Gaat het goed met je? Had je een fijn weekend? Ja, ik hoop het maar. Noordzee maakt je wakker met 200% puur Hollands. Mijn naam is Sylvain Stoet. Ik zou even een visitekaartje aan je geven alsjeblieft. Ja, Sylvain Stoet. Is shockie. Ja. En ik mag je tot 10 uur meenemen elke maandag tot en met vrijdag. En dat doe ik met veel liefde vandaag op de dag van de leraar. Even, mag ik even een staande ovatie voor alle leraren en leraressen van het land, dames en heren. Ja. Want dat is een vak apart, hoor. Dan gaan we maar aanstaan met al die vier pubertjes en al die puisten, hè. Echt knap. Michelin gids die maakt bekend welke Nederlandse restaurants sterren krijgen vandaag. Heel spannend. En de uitreiking van de Nobelprijs voor de geneeskunde vandaag. Nou, ik zou zeggen, kom lekker uit je bed. Draai ondertussen Dino Martin voor je en

Het is een vrouw met vele talenten, deze Sherri-Anne. Want ze kan niet alleen fantastisch zingen, ze is ook een leuke presentatrice. En ze deed mee nog met het perfecte plaatje. Waarbij ze gewoon hele mooie foto's maakte, deze vrouw. Goed, hè? Sherri-Anne bij Noordzee, de voor Dino Martin, Jong en Dom. We gaan op zoek naar een nederpoppepper. Dat is een oppepper die je kan gebruiken op de maandagochtend. Geef het door, welke oppepper wil je horen, muzikaal gezien. En laat van je horen via de app van Radio Noordzee, oké? Okay? Ondertussen Jesse Prins en Herman van Veen. Opzij.

aardige gast hoor, die Jesse Prins. Hij heeft heel veel humor en altijd vrolijk. Jesse Prins thuis hier op het plein bij Noordzee in de ochtendshow. Heb je nog geluisterd afgelopen weekend naar Luc van der Braak met de Noordzee Top 30? Ja, het was spannend, want Babette stond vorige week nog op 24. Maar deze week zou ze dan stijgen of zakken. Ja, het kan ook zijn dat je in één keer eruit ligt, hè. Maar nee, ze is gestegen met deze mooie plaat. Deze week terug te vinden in de Noordzee Top 30 op nummer 19. Dus ze is weer een aantal plekken omhoog gegaan.

0: kan ik naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Swish Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Swish Fund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting. Scherpe deals. 123LED.nl.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.

0: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Radio Noordzee. Uit het nieuws.
12: Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam mag een goedkoper medicijn tegen huidkanker voorlopig niet gebruiken. Het krijgt geen Europese goedkeuring. Het ziekenhuis noemt het een grote tegenvaller. Het UWV heeft mensen met een buitenlandse achternaam harder aangepakt bij fraudecontroles. Uit intern onderzoek blijkt dat zij vaker en soms hogere boetes kregen. Dat schrijven het AD in 1 Vandaag. De directie onderzoekt wat er mis is. En in Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Vooral in het noorden en op het platteland, heeft het ANP uitgezocht. Reizigers moeten daardoor vaker verder lopen naar een halte.
11: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
13: De uitzondering van het noorden en zuidoosten komt dichte mist voor op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken staat 12 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De spits komt verder op gang. De meeste vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. Namelijk meer dan een half uur. 12 kilometer file. Er was een pechgeval, maar de weg is weer vrij. A15 Rotterdam richting Europoort bij de Zuurhofbrug. 20 minuten vertraging door de problemen aan het wegdek. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. 5 kilometer file bij Rotterdam-Delfshaven. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
11: 200% puur Hollands.
14: Hey, stoetje.
15: Hallo.

0: Alweer nieuw werk van deze Fons Veurink onderweg. Maar dit was zijn vorige plaat. Feestje hoorde je. Ja, is feestje als je hem hoort, toch? Dat
1: is de Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Raymond luistert mee. Hij zegt Sil van vandaag een drukke dag. Want we gaan afdeling 1 naar afdeling 2 verhuizen. En dan morgen afdeling 2 naar afdeling 1. Oké. Dat klinkt heel zwaar. Raymond, ik wens je veel succes. Ik hoop dat je hulp hebt. Deze voeg je aan. De plaat van Rob de Nijs. Bange hart of je die wil draaien, Sil van. Zeker. Gaan we
1: de Radio Noordzee.

schrokken we, een paar weken geleden schrokken we onszelf dood. Want René Vroeger meldde dat het lichamelijk gezien niet zo lekker met hem gaat. En dat hij wat rustiger aan moet doen. En René, mocht je nooit aan hem staan tijdens je ochtendritueel, hè? Tijdens je eerste bakje koffie. We wensen je echt heel veel sterkte en heel veel beterschap. En we hopen je gewoon weer binnenkort op het podium te kunnen begroeten. Dus dat hoorde je samen met Billy Dans, René Vroeger. En daarvoor de Hollandse hitvlies van deze week. Suzanne Freek en Pijnstiller. Wat een fijne plaat, hè? Ja, het is Noordzee, je hebt ons gevonden. Trouwens ook met een app te beluisteren. Als je denkt van nou, ik heb een beetje slecht bereik hier in de omgeving waar ik woon. Nou, download, dat is Engels. Download de app eventjes. En zorg ervoor dat je de Noordzee bij je hebt.

0: Radio Noordzee.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Deze week in de

0: Albert Heijn.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
6: Haiboe.nl.
7: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
5: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
8: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
11: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 8 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Mantelzorgers moeten meer hulp krijgen om werk en zorg te kunnen combineren. Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat mensen niet minder hoeven te werken of hun baan opzeggen als ze voor een familielid moeten zorgen. De onderzoekers vinden dat gemeenten ook moeten regelen dat mantelzorgers tijdelijk kunnen worden vervangen, zodat die de tijd krijgen om op adem te komen. Goed nieuws voor studenten en oud-studenten. Onze totale studieschuld is voor het eerst gedaald. Volgens het CBS staat er nog steeds een flinke 28 miljard euro open. Maar dat is 800 miljoen minder dan een jaar geleden. En ook hebben minder mensen een studieschuld. En wie er wel eentje heeft, lost steeds vaker extra af. Misschien komt dat door de hogere rente en omdat je studieschuld meetelt bij hoeveel hypotheek je kunt krijgen. In Vught zijn 3 mannen aangehouden na een zware crash. Hun auto reed van de weg, ramde 2 bomen en kwam op de andere weghelft tot stilstand, schrijft de regiozender Brabant. De 3 probeerden daarna te vluchten, maar werden tegengehouden door buurtbewoners. Ze zitten voorlopig vast. En in Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen, heeft het ANP uitgezocht. Vooral in het noorden van het land en op het platteland zijn minder haltes. Volgens een expert worden buslijnen steeds vaker ingekort of verlegd, waardoor reizigers verder moeten lopen naar een halte. Het weer, de dag start op sommige plekken met mist. Verder is het zonnig en droog. Bij weinig wind wordt het 19 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
0: Het is een redelijk drukke spits, meer dan 100 files. De meeste vertraging in het zuiden van het land. Op de A4 Rotterdam-Den Haag is het ook heel druk door een ongeluk. Tussen Knoop het Ketelplein en Den Haag-Zuid een half uur. En de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag door een ongeluk 2 rijstroken dicht bij Zoeterwoude-Rijndijk. Meer dan een half uur is de vertraging vanaf Roelof Arendsveen. 3 kwartier extra reistijd is nodig op de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenberg en Hoogerheide. 10 kilometer stilstaand verkeer. A28 Zwolle richting Amersfoort. De linkerrijstrook is ook daar dicht bij Alfred Elspeet. 3 kwartier vertraging vanaf Wezep, 9 kilometer file.
17: Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Django Wagner. De Radio Noordzee Lunch.

0: ik ons liedje hoor.
1: Nou, dat is toch mooi, hè? Vind je niet? De Troubadours waren jarenlang op tv ook met andere artiesten die ze gingen interviewen. Is een mooie pick-up en mooie verhalen hebben ze opgehaald overal. Maar dit was wel een eigen productie en dat doen ze hartstikke goed. De Ons Liedje waren van ook Klaas in Vredenburg met een grote show. Ja, ze zijn lekker bezig. Radio Noordzee, Clouds, zometeen ook de 3J's heb ik voor je. En ik kreeg een leuk appje van Peter. Hij zegt, Silvan, we luisteren mee hoor, op het bedrijf in Soest. Zou je iets van André Hazes kunnen draaien omdat het gewoon een lekkere plaat is? Kunnen we regelen voor jullie. Lekker in de kantine. En zet hem wat harder, zou ik zeggen.

0: de jonger bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat ben ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
14: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
15: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Alle verf super voordelig.
19: Even bollen met z'n lijf.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
23: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
24: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
25: Thuisin, mooi wonen.
23: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
26: Thuisbatterij.
27: Einde salderingsregeling.
28: Teruggeleverde kosten.
29: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
30: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
4: Let's go for more from Extra Max.
3: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
6: Er zijn dit jaar nu al meer nieuwe motoren verkocht dan ooit. Ruim 20.000. En dat is 15% meer dan vorig jaar. En steeds meer mensen pakken de motor ook voor woon-werkverkeer. 3 auto's zijn afgelopen nacht uitgebrand in Wijchen. Een 4e auto raakte beschadigd en bij een woning sprong een ruit door de hitte. De politie in Gelderland zoekt uit wat de oorzaak is, maar sluit brandstichting niet uit. En Curaçao heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de Nations League. Bondscoach Dick Advocaat zag zijn ploeg met 1-1 gelijk spelen tegen Trinidad en Tobago. En dat was voldoende voor plaatsing in de knock-outfase.
5: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
7: De meeste dagelijkse files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Gelderland vanochtend. Ongelukken veroorzaken extra vertraging, bijvoorbeeld op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dat is een kapotte vrachtwagen tussen Beest en Zaltbommel. 10 kilometer file, een half uur vertraging. Ook een half uur op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoetebouw de Rijndijk. Een botsing met 2 auto's geeft 8 kilometer file. Verkeer kan omrijden via Wassenaar, via de A44. Op de A4 Rotterdam-Belgische grens tussen Afrit Tolen en Hoogrijden. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Knoopend Velperbroek en Grijsoord. 9 kilometer file door een autobrand. 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En door een kapotte vrachtwagen dan weer op de A32. Meppel richting Heerenveen. Een half uur vertraging tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid. 5 kilometer.

0: Radio Noordzee.
1: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht.
0: Door het oog.
1: Met jou.
0: Van de nacht hier bij Noordzee. En eigenlijk is het wel opvallend, want de plaat die we zo meteen gaan draaien, dat is heeft maar 3 letters verschil. Niet door het oog van de nacht, maar door het oog van de naald. En ik wil je waarschuwen, het is een beetje platte tekst.
2: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Wie er alles over weet, is de man die ik nu aan de lijn heb, dames en heren, de zanger van de plaat. Erik van Klinken! Erik, goedemorgen!
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou op deze maandagochtend?
3: Ja, goed.
0: Ja, heb je een...
3: Fris en fruitig.
0: Ja, hoe ziet jouw maandag eruit normaal gesproken?
3: Gewoon normaal, normale tijd opstaan, even met de hond lopen en...
0: Oh, wat leuk. Heb je een leuke hond?
3: En Engelse mastiff.
0: Oh, oké, wat goed.
3: Heb je die?
0: Ja, oh.
3: Die is net als mij, boven de 100 kilo.
0: Ah. Ja, ze me zeggen wel dat het baasje op het hondje gaat lijken, of andersom, hè?
3: Ja.
0: Dat is bij jou
3: dat
0: echt zo.
3: Dat is een dikke kop als ik ook.
0: Erik, door het oog van de naald, je nieuwe single is uitgekomen. Ben je er blij mee?
3: Ja, ik ben er heel blij mee.
0: Wat leuk, gefeliciteerd, man.
3: Ja, het is ook wel een liedje wat bij mij past.
0: Waarom?
3: Ook met er zit ook wel een beetje humor in en het is wel een liedje. En ik ben natuurlijk een feestzaak.
0: Ja, je houdt van feesten, feestenpartijen.
3: Ja, slus.
0: En nou is het zo dat de plaat is uitgekomen. Is het een begin van een album of hoe zit het precies?
3: Nee, Harm Wolters van Ancora die zei een keer, ik ben met een gek liedje komen. Nou, en ik zei, toevallig heb ik een heel gek liedje.
0: Ja.
3: En de clip is, de videoclip,
0: ja?
3: Is gemaakt door Apex. En Melissa van Apex is voor mij gemaakt. Dus die hebben we, ik kwam op TikTok gezet en op Instagram.
0: Ja.
3: Ja, en toen ging ik helemaal viral. En wat is dit voor een idioot? En goed, iemand die mij kent, die weet mijn muziekcarrière niet op spel gaat zetten voor een of ander gek liedje.
0: Nee, ik snap het.
3: Dus uiteindelijk gaat het om een naald en een draadje.
0: Ja, oog door het, dus, door het oog van de naald. Ja, gekropen. Ja. Nou Erik, we gaan er lekker naar luisteren bij Noordzee. Ik wens je een hele fijne maandagochtend. Doen we de radio extra hard, zou ik zeggen. En op naar de volgende, maar nu eventjes, kondig hem zelf maar aan.
3: Lieve mensen, als je het refreintje hoort, niet direct de radio zachter zetten. Even afluisteren, maar je moet er eerst wel even likken en zuigen. En dan hier is de nieuwe single van Erik van Klinken.
0: Doe het ook.
3: Van der Naald.
4: Hey, zit die er al in?

in de ochtendshow, waar we zometeen nog Jan Smit voor je hebben. Maxime Babette probeert ons te draaien. En ja, een duet. Senna had er al heel lang over gedroomd. Een duet met Sven Versteeg. En stiekem had Sven er ook over gedroomd. Nou, zo is het gekomen. Het werd vuurwerk, nu bij Noordzee.

0: Cashfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
8: Yes!
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
8: Yes!
10: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
11: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn modellen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
13: Goed plan, Zonneplan.
14: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen. Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
20: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
21: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
22: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Mantelzorgers moeten meer hulp krijgen om werk en zorg te kunnen combineren. Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat mensen niet minder hoeven te werken of hun baan opzeggen als ze voor een familielid moeten zorgen. De onderzoekers vinden dat gemeenten ook moeten regelen dat mantelzorgers tijdelijk kunnen worden vervangen, zodat die de tijd krijgen om op adem te komen. Goed nieuws voor studenten en oud-studenten. Onze totale studieschuld is voor het eerst gedaald. Volgens het CBS staat er nog steeds een flinke 28 miljard euro open. Maar dat is 800 miljoen minder dan een jaar geleden. En ook hebben minder mensen een studieschuld. En wie er wel eentje heeft, lost steeds vaker extra af. Misschien komt dat door de hogere rente en omdat je studieschuld meetelt bij hoeveel hypotheek je kunt krijgen. In Vught zijn drie mannen aangehouden na een zware crash. Hun auto reed van de weg, ramde twee bomen en kwam op de andere weghelft tot stilstand, schrijft regiozender Brabant. De drie probeerden daarna te vluchten, maar werden tegengehouden door buurtbewoners. Ze zitten voorlopig vast. En in Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen, heeft het ANP uitgezocht. Vooral in het noorden van het land en op het platteland zijn minder haltes. Volgens een expert worden buslijnen steeds vaker ingekort of verlegd, waardoor reizigers verder moeten lopen naar een halte. Het weer, de dag start op sommige plekken met mist. Verder is het zonnig en droog. Bij weinig wind wordt het 19 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
24: Aantal files neemt verder af, maar het staat nog steeds stil op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een kapotte vrachtwagen. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel meer dan een half uur vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag is de weg weer vrij bij Hoogmade. Nog wel 5 kilometer file vanaf Nieuw-Vennep. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een pechgeval tussen Breda Noord en de afrit Dordrecht Centrum 19 kilometer file. De vertraging is zeker 40 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum is een ongeluk gebeurd bij de brug bij Gorkum. 7 kilometer file vanaf Geertruidenberg. 3 kwartier vertraagd.
22: Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

Ik ben benieuwd wie er een prijs gaat winnen. Zeg, leuk nieuws. Dat was volgens mij een week of twee geleden. Kwam het nieuws naar buiten. Nee, al in augustus was het toch? Ja, zo lang dat twee geleden. Maar goed, hij wordt opnieuw vader. Samen met zijn echtgenoot Anouk van Schaik verwachten ze hun kindje in februari. Dat heeft hij laten weten via Instagram. Ik heb het over Douwe Bob.

0: is een grote vriend van de show, vooral van de middag. Want daar treedt hij regelmatig op. Jari Helgers en Vloek van Barcelona. Dat is hoe je het zegt.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Het is net voor de Hollandse Meestergalerij, waarin we platen weer even oppoetsen, zodat je ze niet vergeet. Ja, deze band ken je onder andere van een beetje van dit, een beetje van dat. In de jaren 80 zag je ze vaak bij Neil Muziekland en dat soort programma's. Ik heb het over de band Vulcano. Ken je deze plaat nog? 1, 2, 3.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

Tegenwoordig is hij ook tv-presentator. Jaap Reesema hoorde je en alles komt goed. Dan nu tijd om de Hollandse Juan Luis Guerra aan te kondigen. Lijkt een beetje op Boerboel Gast de Ramon, weet je nog?

0: soepel in de heupen. Django Wagner hoorde je bij Radio Noordzee. Draait niet zomaar, want hij presenteert de hele week tussen 12 en 1 de lunch. Samen met Wouter Kooijman, dus dat wordt leuk. Dat wordt gezellig. Kijk je achter de schermen. Kijk je in het leven van Django Wagner, dat is mooi hè. Vanmiddag vanaf 12 uur, dus de hele week te horen. Zo dadelijk Tino Martin, Billy Dans en Volumia. Kom eraan, binnen een paar tellen.
1: Dit is de muziek van...

0: Noordzee.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.

0: Hilversum ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
4: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
10: Het kabinet wil dat scholieren hun mobieltje straks de hele schooldag in hun kluisje laten. Dus ook in de pauze en op het schoolplein. De nieuwe regel moet op 1 januari ingaan. In Denemarken zijn de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen buitgemaakt bij een hack van het bevolkingsregister. Het gaat om onder meer de namen, adressen en BSN-nummers. Hoe de hackers toegang hebben gekregen wordt nog uitgezocht. En Schiphol verwerkt dit jaar naar verwachting minder vluchten dan vorig jaar. Het zijn er net iets minder dan 466.000. En daarmee blijft de luchthaven ruim onder het nieuwe maximum van 478.000 vluchten.
9: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
11: Drukte neemt wel verder af, maar er zijn nog files met opvallend veel vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch, vooral tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. 14 kilometer file door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, dat duurt waarschijnlijk nog een kwartiertje. En de vertraging is drie kwartier ook op de A16 Breda richting Rotterdam. Door een pechgeval tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 5 kilometer file. De A27 Breda Gorkum. Veel vertraging tussen Geertruidenberg en Gorkum. Door een ongeluk, de weg is wel weer vrij, maar wel nog 10 kilometer file. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen afrit Oude Wetering en Warmond. Een half uur vertraging in 4 kilometer file.

Martin en ik hoor niks geks bij Noordzee in de ochtendshow. Langzaam kruipen richting misschien wel je tweede of derde bakje koffie, hè? En we hebben wat leuks de hele week, of je nou een kleine jongen bent of een beetje verliefd. Hazes is de basis. En ook in 2027 viert Holland Zingt Hazes. En dan weer een nieuwe editie, namelijk de 15e. Je kan erbij zijn om het grootste eerbetoon aan andere hazes live mee te maken. Deze hele week bij Noordzee maak je kans op 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027. En daarvoor hoef je maar 1 ding te doen. Als je een klassieker hoort van Hazes op de radio, hoef je alleen maar Hazes te appen naar de studio via de Noordzee app. Dan kan je vanmiddag worden teruggebeld. Kom je live in de uitzending, dan win je 2 tickets voor het leuke spektakel van Hazes. Oké, dus hou goed Hazes in de gaten. De basis. Hoor je Hazes senior op de radio. Even Hazes appen. Met de Radio Noordzee app. En hier is Kadans.

0: Al die geheimpjes, hè? Maan en Goldband en stiekem hoor je bij Radio Noordzee. In de ochtendshow die alweer voorbij gevlogen is. Morgen zijn we om 7 uur weer present. Maar hey, ho, ho, ho. Je hoeft niet weg te gaan, want zometeen is zij weer terug van vakantie. Marleen Saupala! Ja, niks ten nadele van Wouter, maar Marleen, fijn dat je weer terug bent. Glimlach, glimlach. Ja, ze staat op de handen op in de studiovloer. Dat is leuk. Zo, veel plezier met haar. En vanaf 12 uur Django Wachter in de lunch.
1: Radio Noordzee.
2: Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend. Het

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
0: Yes!
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
0: Yes!
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: Let op. Geld lenen kost geld.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil dat er grondig onderzoek wordt gedaan naar discriminatie en racisme bij het UWV. Na onderzoek door het AD en Eén Vandaag bleek dat mensen met een buitenlandse achternaam strenger worden gecontroleerd op fraude en ook hogere boetes krijgen. Velbrief wil dat het tot de bodem wordt uitgezocht. Elke vorm van racisme of discriminatie is onaanvaardbaar, zegt hij. In Denemarken zijn de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen buitgemaakt bij een hack van het bevolkingsregister. Het gaat onder meer om namen, adressen en persoonsnummers. De Deense overheid onderzoekt hoe de hackers toegang hebben gekregen tot de gegevens. Het kabinet wil dat scholieren hun mobieltje straks de hele schooldag in hun kluisje laten. Dus niet alleen in de les, maar ook in de pauzes en op het schoolplein. De regel zou op 1 januari in moeten gaan. Het idee is dat jongeren zo beter beschermd worden tegen te veel schermgebruik. En op Schiphol worden dit jaar naar verwachting iets minder dan 466.000 vluchten uitgevoerd. Dat aantal is lager dan vorig jaar. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vluchten daalt. Schiphol blijft daarmee ruim onder de nieuwe eis van Den Haag van 478 starts en landingen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag. Bij weinig wind wordt het 19 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Deze maandag een nieuwe start van de week. Voor jou hopelijk net zo lekker als voor mij. Want ik heb er echt weer zin in deze week. Ik ben er even tussenuit geweest. Ik had een behoorlijk drukke tijd. Dus heel fijn dat Wouter even voor mij in kon vallen de afgelopen weken. Maar ik ben er weer helemaal klaar voor. Met natuurlijk ook die nieuwe items, hè, waar ik 2 weken geleden al mee begonnen was. Ik ga je zo meteen meenemen naar een jaar waar iets bijzonders gebeurde deze hele week. Elke dag draai ik natuurlijk dan ook muziek uit dat jaar. Uiteraard de link van Marleen, die komt er ook straks aan. En een heleboel lekkere Nederlandstalige muziek staat alweer voor je klaar. Heb je even van mij van Frans Bauer? Die hoorde je natuurlijk net. En ik denk dat die nog wel de hele dag bij je gaat blijven. Want dat is echt zo'n oorworm. Daar heb ik tenminste altijd wel bijna last van, zou je kunnen zeggen, bij dit nummer. Maar ik heb zometeen nog een oorworm voor je. Echt, dat nummer is een nieuwe single van een zangeres. Die we zometeen ook gaan draaien. En die is gewoon echt een week bij mij blijven plakken. Het is zo'n lekker nummer. Maar een week is lang, hoor, om dat de hele tijd in je hoofd te hebben. Anyway, ik geef je wel even een waarschuwing vooraf. Wie kunnen we feliciteren op deze maandag 5 oktober? Nou, in ieder geval André Kuipers. Je weet wel, die ruimtevader die in 2004 voor de eerste keer een ruimtevlucht maakte. Nou, ik weet het ook nog. Want destijds bij Hart van Nederland hadden we een live verbinding met die Space Shuttle, of hoe dat ook heette, waar die in zat. Ik weet even niet meer. Maar ik mocht destijds met hem praten. Dus inderdaad, die verbinding werd gemaakt via Houston. Je weet wel, Houston, we have a problem. Nou, gelukkig was er toen geen probleem en konden we een leuk interview met hem doen terwijl hij dus in de ruimte was. Dan even terug naar de aarde, want dit zijn Fleming en Meteor. Niet nodig.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Dries Roelvink vindt het moeilijk om te zien dat het wat minder gaat met zijn zoons, omdat zij beide door een periode van liefdesverdriet gaan. In een interview met De Telegraaf zegt hij: als vader wil je kinderen kunnen omarmen en helpen. Dries zegt de pijn te kunnen voelen. Ook reageerde de zanger op eerdere vrouwonvriendelijke uitspraken van Donny bij talkshow Rensen. En daarover zegt hij: je hoeft het niet altijd eens te zijn met hoe ze leven en wat ze doen. En je mag kritiek op ze hebben, maar slecht zijn ze zeker niet. Ik ben trots op het feit dat ze mijn kinderen zijn. En in diezelfde krant liet Nieuws van de Dag presentator Thomas van Groningen weten dat hij gevoelig is voor commentaar en zegt niet de meest zelfverzekerde persoon op aarde te zijn. Ook blikt de presentator terug op vorig jaar toen hij nare gevoelens kreeg door het gebruik van afslankmiddel Ozempic. Zo zag hij complimenten juist aan voor kritiek. Toen hij daarmee stopte, waren die gevoelens volgens Thomas binnen een week weer weg. Over zijn programma zegt Thomas dat het imago nog wel kan worden verbeterd. Volgens hem ligt de uitdaging in het binden van publiek dat niet uitgesproken rechts is en wil daarom mensen overtuigen dat er zinnige dingen in de show worden gezegd en behandeld.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Ja, de scene natuurlijk met blauw. Hier dan even een kleine waarschuwing voor die oorworm waar ik het net al over had. Vorige week vrijdag zat ik bij Edwin Evers in het programma van 538. Daar was Edcilia namelijk te gast. Die zong live met de Edwin Evers Band. En af en toe word ik dan ook gebeld om wat koortjes bij haar te zingen. Of bij de Evers Band te zingen. En dat deed ik natuurlijk heel graag ook lekker gezellig bij Edcilia. Die deed haar nieuwe single echt fantastisch. Wat een zangeres is Edcilia. Ook live maakte ze het natuurlijk helemaal waar. En het is een fantastische plaat. Dacht ik al meteen toen ik die koortjes ging oefenen. Maar dat liedje is serieus een week lang bij me gebleven. Zelfs 's morgens als ik wakker werd, begon ik dat liedje meteen te neurien. Ik werd er gek van. En ik heb het ook tegen haar gezegd hoor. Ik hoop dat het een vette hit wordt, Edciel. Maar wat een oorworm is het. Maar ja, dat is eigenlijk alleen maar een heel groot compliment natuurlijk. Een hele leuke plaat die ze eigenlijk heeft gemaakt... omdat ze 30 jaar al in het vak zit. En het is eigenlijk een bedankje voor al die fans die altijd bij haar waren. Van Edcilia dus, die nieuwe single Jij Was Bij Mij.

Het is inderdaad tijd, bijna 10:30. Zometeen neem ik je mee naar een jaar. In dit geval is het best een tijdje geleden. Je gaat met Marleen mee naar bijzondere gebeurtenissen in dat jaar. En we draaien muziek uit dat jaar, uiteraard. Welk jaar dat is, dat hoor je zometeen. Maar feit is, het is verleden tijd.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, uit een broodje.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
11: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
12: Yes!
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
11: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
12: Yes!
14: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
17: Oh, mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
18: Thuisin, mooi wonen.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
21: Net als een bedrijfswagen, ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
22: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
21: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
23: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
23: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
0: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
12: Ik heb hier de biefstuk Bali.
24: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
12: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
26: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: als je de keuze had. En het is nu tijd voor...
1: Met Marleen, mee naar het jaar...
0: 1990. Ik neem je graag mee naar dat jaar. Wat voor jaar was dat voor jou? Als je daaraan terugdenkt, hè? Hoe oud was je toen? Wat deed je? Wat hield je bezig? Wat vond je leuk? Wat vond je minder leuk? Was je verliefd of was je heartbroken? Dat kan natuurlijk ook. Er gebeurde in ieder geval in Nederland genoeg bijzondere dingen. Zo wil ik jou meenemen naar het moment op 7 april 1990... dat Marco Borsato de Soundmix Show won. Misschien kun je het nog herinneren. De finale werd uitgezonden door RTL Veronique... en gepresenteerd door Henny Huisman. Maar Marco Borsato was toen 23 jaar. Hij won de talentenjacht met zijn imitatie en vertolking van het nummer At This Moment van Billy Vera. 30% van de stemmen scoorde hij en daarmee werd hij de absolute winnaar. Dat betekende natuurlijk voor Marco het begin van zijn carrière met, zoals we nu weten, talloze hits. En zoals we nu ook weten, de afgelopen 6 jaar na dat moment dat hij zelf jurylid was in een talentenjacht. Show, een hele roerige tijd. Desalniettemin twijfel ik er niet aan dat hij ooit wel weer terugkomt op het podium en dat we weer van zijn live muziek kunnen genieten. Marco draai ik niet, want hij had nog helemaal geen hits in die tijd. Maar ik heb nu gekozen voor een nummer uit 1990 van Corrie Konings. Want één ding is zeker, mooi was die tijd.

Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Django Wagner. De Radio Noordzee Lunch. Van

Nou, ik ga jou goed nieuws brengen. Voordat we naar het volgende uur gaan, want deze hele week hebben we een waanzinnige actie bij Radio Noordzee. Jij maakt deze week kans op kaarten voor de 15e editie van

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
10: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
9: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
10: Wow.
11: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.

0: Lapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
1: What a world! And give you all!
0: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.

0: happy.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Terugleverkosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De wooncrisis in Spanje heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe parlementsverkiezingen eerder worden gehouden. Premier Sanchez besloot dat nadat het parlement plannen tegen de woningcrisis had weggestemd. De verkiezingen stonden eigenlijk pas voor volgend jaar gepland, maar zijn nu volgende maand al. Door de crisis zijn er al dagenlang protesten in Spanje. Iedere vorm van discriminatie of racisme is onaanvaardbaar. Dat heeft minister Velbrief van Sociale Zaken laten weten na de berichten over het UWV. Het AD en 1Vandaag hebben uitgezocht dat mensen met een buitenlandse naam strenger worden gecontroleerd en zwaarder worden gestraft dan mensen met een Nederlandse achternaam. Velbrief wil dat het tot de bodem wordt uitgezocht. Schoolboeken worden steeds duurder en dat is helemaal niet nodig, dat zegt de ACM. Volgens de toezichthouder dwingen grote uitgevers scholen vaak om papieren en digitale lesboeken samen af te nemen. En ook zijn de boeken steeds vaker maar één schooljaar te gebruiken. Om er iets aan te doen zouden scholen meer samen moeten werken om uitgevers te dwingen de prijzen te verlagen. En mantelzorgers moeten meer hulp krijgen om werk en zorg te kunnen combineren. Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat mensen niet minder hoeven te werken of hun baan opzeggen als ze voor een familielid moeten zorgen. De onderzoekers vinden dat gemeenten ook moeten regelen dat mantelzorgers tijdelijk kunnen worden vervangen, zodat die de tijd krijgen om op adem te komen. Het weer, het is een zonnige en droge dag. Bij weinig wind is het 19 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: En met de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld starten wij officieel dit tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. Gezellig dat je erbij bent. 11 uur geweest dus. Zometeen de link van Marleen. Hè. Altijd een bepaald woord dat alle platen in de tweede uur op deze plek met elkaar verbindt. Ik ga het je straks vertellen. Maar nu even iets heel anders.
1: Feitje.
0: Ja, een feitje. Want in de voorbereidingen voor het programma van vandaag kwam ik nog een leuk feitje tegen. De eerste plaat van de Beatles, die draaien we niet, want die zijn natuurlijk allemaal Engelstalig. Maar ik vond het wel een opmerkelijk feitje, kwam uit op deze dag. In 1962, 5 oktober 1962. En dat is het nummer Love Me.

Vond ik in ieder geval opmerkelijk. En nou ja, het goede doel heeft daar nog wel iets over te zeggen. Het draait om één ding. Alles draait om de eenvoud.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Dries Roelvink vindt het moeilijk om te zien dat het wat minder gaat met zijn zoons, die beide kampen met liefdesverdriet. In een interview met de Telegraaf zegt hij de pijn te kunnen voelen. Ook reageerde de zanger op eerdere vrouwenvriendelijke uitspraken van Donny bij talkshow Ransom. Daarover zegt hij: je hoeft het niet altijd eens te zijn met hoe ze leven en wat ze doen. En je mag ook kritiek op ze hebben, maar slecht zijn ze zeker niet. Ik ben trots op het feit dat ze mijn kinderen zijn. En in diezelfde krant liet Nieuws van de Dag-presentator Thomas van Groningen weten dat hij gevoelig is voor commentaar en zegt niet de meest zelfverzekerde persoon op aarde te zijn. Ook blikte de presentator terug op vorig jaar, toen hij nare gevoelens kreeg door het gebruik van afslankmiddel Ozempic. Zo zag hij complimenten juist aan voor kritiek. Toen hij daarmee stopte, waren de gevoelens volgens Thomas binnen een week weer weg. En over zijn programma zegt Thomas dat het imago nog wel kan worden verbeterd. Volgens hem ligt de uitdaging in het binden van publiek dat niet uitgesproken rechts is en wil daarom mensen overtuigen dat er zinnige dingen in de show worden gezegd en behandeld. En tot slot, de 10 nieuwe bakkers van Heel Holland Bakt zijn vandaag bekendgemaakt. Op shownieuws.nl maak je kennis met deze nieuwe gezichten.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

De link van Marleen is deze hele week een nieuwe natuurlijk. Hè? Het woord is hart. Misschien komt er bij jou ook al meteen een nummer naar boven waarvan je denkt, ja, dat heeft hart in de titel. En dan bedoel ik niet hart als in snel, maar hart als in het lichaamsdeel, het orgaan. Het gaat over hart, zeer hartenbrekers, noem het allemaal maar op. En er zijn inderdaad best wel wat nummers gemaakt over het hart. En ik start heel graag met een nummer van Rutje Kot. Ik zat even te kijken, ja, zij is natuurlijk eigenlijk al pensioengerechtigd, maar zij denkt er niet over om met pensioen te gaan. Sterker nog, ze begint gewoon volgend jaar januari met een theatertour. 15 januari start ze daarmee, om precies te zijn. Ja, en de echte fans van Rutje Kot, die weten natuurlijk al lang welke song ik nu van haar ga draaien. Het is een nummer uit 1997, eventjes geleden dus al, maar echt helemaal passend in de link van Marleen.

Toch ook een klein beetje Arabisch hier op Radio Noordzee. Numidia en John West in duet samen. Habibi. En dat is natuurlijk Arabisch voor mijn geliefde, mijn schatje. Maar dat had je waarschijnlijk wel begrepen. Zometeen mag je nog een verzoekje bij me aanvragen. Ik heb nog één vraagteken op de playlist. Ga naar radionoordzee.nl of natuurlijk de app. Ik word weer even.

0: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
7: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
12: Yes!
13: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
14: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
13: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
14: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
11: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
17: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
6: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Keukenkopers, opgelet. Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
9: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.

dat belletje moeten we altijd even afwachten. Hè? Teach In, Dingen Dong. En we hebben natuurlijk het Eurovisie Songfestival gewonnen terug in de jaren 70 in de vorige eeuw. Dan het verzoekje komt van Jesse en het is voor zijn vriendin Marjolein. Hij vraagt een plaatje aan van Maan. Een prachtig liedje. Ze huilt maar ze lacht. Ja, Jesse, je vertelt er niet bij waarom je dit voor Marjolein aanvraagt. Maar het spreekt eigenlijk voor zich. Hè? Dus bij deze is die voor jou. Ze huilt maar ze lacht van Maan voor Marjolein.

soldaat van Nick en Simon. Het is alweer bijna tijd om lekker te gaan lunchen. Ik hoop dat je wat lekkers mee hebt genomen. En je had natuurlijk nog iets van mij te goed. En dat was de uitleg hoe jij nou aan die kaarten komt voor de 15e editie van Holland Zingt Hazes. Blijf luisteren naar Radio Noordzee. Want hoor je nou een klassieker van André voorbij komen, dan is het enige dat je hoeft te doen is appen naar de studio het woord Hazes om kans te maken op die kaarten. En je mag zelfs kiezen of je naar de show in Ahoy wil of naar die in Ziggo Dome. Het makkelijkste is natuurlijk om te appen via de Radio Noordzee app, die je misschien meteen wel even kunt downloaden op je telefoon. Maar het kan natuurlijk ook via radionoordzee.nl. Ik wens je heel veel plezier bij het lunchprogramma straks met de nieuwe lunchpresentator deze hele week. En dat is Django Wagner. Hij is jouw DJ tussen 12 en 1. Ik wens je

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Swish Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
13: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
15: Let's go for more, some extra, Max.
14: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
16: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
19: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
20: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit.
7: Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
21: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.

0: van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Als het aan het kabinet ligt, mogen scholieren straks ook niet meer op hun telefoon in de pauze. Sinds 2 jaar mag die al niet meer mee in de klas. En op veel scholen is het telefoonregime aangescherpt naar thuis of in de kluis. Dat blijkt een succes en vanaf januari zou de norm moeten gelden op elke school. Ministers lopen achter met het beantwoorden van Kamervragen. De stapel is nu zo groot geworden dat de Kamervoorzitter een extra vragenuur heeft ingepland deze week. De ministers moeten daarvoor naar de Kamer komen, tenzij ze hun antwoorden voor morgen alsnog hebben ingestuurd. De voorzitter wil dat ze zich beter aan de deadlines gaan houden. De Britse ex-prins Andrew is naar de rechter gestapt vanwege huiszoekingen die in februari zijn gedaan en uiteindelijk tot zijn arrestatie leidden. Hij wil weten of die wel rechtmatig waren. De broer van koning Charles wordt verdacht van het lekken van overheidsdocumenten aan Jeffrey Epstein. En het meisje met de parel is terug. Het schilderij van Johannes Vermeer is 5 weken in Japan geweest voor een tentoonstelling daar. Nu hangt het doek weer in het Mauritshuis in Den Haag. Vanaf vanmiddag is het wereldberoemde meisje er weer te bewonderen. Het weer zonnig en zacht met maxima tussen 19 en 22 graden. Alleen het noordwesten krijgt later vanmiddag meer bewolking. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store.

0: het even op pauze.
1: Dat is een mooi begin van de lunch met Luna en kan het even op pauze.
2: De Radio Noordzee Lunch.
1: En die wordt vandaag gepresenteerd door Django Wagner.
3: Hallo.
1: Ja, hey, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
1: Hoe is het ermee?
3: Ja, heel erg goed, heel erg goed. Lekker druk jaar achter de rug. En ook natuurlijk, ja, superleuk dat ik hier vandaag natuurlijk eventjes erbij mag zijn. Ja. 200% Hollands.
1: De vakantieperiode is alweer even achter ons, inderdaad. Ja, we hebben net dierendag gehad.
3: Ja.
1: Heb je daar nog wat aan gedaan gisteren?
3: Ik heb een kluif voor mijn broertje gehaald, want die is jarig geweest.
1: Nou, kijk eens aan. we gaan lekker lunchen. Deze hele week zijn we samen tijdens de lunch.
3: Ja, heerlijk.
1: Wat eet je zelf graag tijdens lunch?
3: Nou, een broodje met filet is altijd lekker natuurlijk. Ja, filet Amerikaan, altijd lekker.
1: Even een leuk momentje van maken.
3: Zeker weten.
1: We gaan ook je favoriete muziek draaien dit uur. En natuurlijk ook je eigen muziek.
3: Ja, het is eigenlijk te veel om op te noemen eigenlijk wat ik allemaal leuk vind. Dus,
1: ja, het wordt een heel gevarieerd middag.
3: Het is niet alleen Nederlands, maar ook gewoon Engels, Duits, Italiaans. Het maakt allemaal niet uit, maar...
1: Nee.
3: Ja, Nederlands is natuurlijk wel ons ding. Laten we eerlijk zijn.
1: 200% puur Hollands, hè? Radio Noordzee. laten we met je eerste hit beginnen.
3: Oh, dat is een hele tijd geleden.
1: Ja. Kun je daar nog wat over vertellen?
3: Kali heb ik destijds gemaakt. Dat was eind 2008. En ik liet hem aan een collega van me horen. En die zei meteen, dit is een hit. Dat wordt

0: de Flair. Op Radio Noordzee, de sensatie uit Den Haag.
1: Radio Noordzee Lunch.
0: Deze week met Django Wagner.
2: Ja, hallo, goedemiddag nog steeds. En heerlijk plaatje toch, hè?
0: Ja,
2: hè? Ja, heerlijk.
0: Word je er blij van?
2: Ja, zeker. Ik word sowieso blij natuurlijk als gewoon op de radio gewoon heerlijk gewoon Nederlandstalig wordt gedraaid. Uh-huh. En dat je het ook gewoon lekker gewoon kan verstaan. Hè? Dat je, je hebt soms toch wel eens een taalbarrière bij bepaalde woordjes. Uh-huh. Maar Nederlands, we zijn Hollanders, dus laten we gewoon lekker Hollands blijven.
0: Deze gasten komen uit Den Haag. Daar kan ook nog wel eens een kleine taalbarrière aan staan. Zoiets, inderdaad. Hou je de nieuwe muziek een beetje in de gaten zelf?
2: Ik wil wel graag weten wat er allemaal nieuws speelt in de muziekland.
0: Mm-hmm.
2: En ik vind het soms wel een keer leuk als er weer tussendoor weer een keer iemand komt met een ouderwetse plaat. Het is op dit moment heel veel modern, maar een keer ouderwetse plaat tussendoor is altijd wel lekker om een keer te horen.
0: Echt meer levenslied bedoel je?
2: Ja, gewoon het oude levenslied.
0: Ja. Ik hoor wel heel veel jonge artiesten die zeggen, ja, ik wil wel levenslied, maar dan toch met een vleugje pop erin.
2: Ja, daar is ook niks mis mee. Nee. Daar is zeker niks mis mee. Maar ja, ik ben toch een klein beetje meer de oude stempel. Dus mm-hmm. Ik vind het ook leuk als het oude ook gewoon blijft bestaan.
0: Ja, precies.
2: The Evergreens.
0: Hey, en je hebt een leuk lijstje met favoriete liedjes ingestuurd.
2: Ja, van nieuw tot oud.
0: Dus, ja. En dit zit er denk ik een beetje tussenin. Danny de Munk, Vrienden voor het Leven.
2: Ja.
0: Wat maakt die plaats zo bijzonder voor jou?
2: Ja, sowieso. Danny is natuurlijk een vriend voor het leven van mij geworden. Kon ik hem alleen als dat artiest. Nadat hebben we samen een single opgenomen. En dan leer je toch iemand heel anders kennen. En het is gewoon een geweldige gozer.
0: Altijd vrolijk, hè, volgens mij.
2: Gewoon een geweldige gozer.
0: Vrienden voor het leven.

0: beetje verliefd? Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Holland zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
6: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
11: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
12: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
12: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
16: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Bij EnergieDirect zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand.

0: alle aanvulddeals bij Bol.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Keukenkopers, opgelet. Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
0: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door Django Wagner.

0: Chrissy en Yves Berendsen.
1: De Radio Noordzee Lunch.
0: Deze week met Django Wagner. En ben jij zelf ook een beetje Formule 1-fan?
2: Ik vind het wel leuk om een keer te kijken. Maar ik ben eigenlijk niet echt fan, zeg maar.
0: Je gaat niet de wereld rond.
2: Nee, ik ben wel van in augustus ben ik wel geweest. En ja. Toen moest ik daar in de buurt zitten, zeg maar. Dus,
0: Okay.
2: Dus eigenlijk in Zandvoort zelf.
0: Ja, heb je Yves ook nog even gezien daar?
2: Nee, ik heb Yves niet gezien, want Yves stond natuurlijk op het circuit.
0: Ja.
2: En ik stond 2 jaar geleden stond ik op het circuit.
0: Oké. Het is de lunch op Radio Noordzee. En we zitten samen met Django Wagner. We draaien je favoriete muziek. En we blikken ook even terug af en toe. Want je werkt vanaf het begin al samen met het Rosenberg Trio.
2: Ja, dat klopt. Rosenberg Trio, ja, het is voor mij niet zo moeilijk om met die mannen te werken. Het is familie van me. Dus,
0: dus
2: ik hoef het maar te vragen en dan doen ze het wel voor me.
0: Ja.
2: Maar het is gewoon... als je met deze iconen... mag werken, want laten we eerlijk zijn... het Rosenberg Trio is gewoon bekend over heel de wereld.
0: Mm-hmm.
2: Als je daar mee mag werken en gewoon een klein stukje deel van uit mag maken... en dat je dat ook in je muziek mag verwerken... ja, dan ben je toch eigenlijk gewoon een bevoorrecht mens.
0: Absoluut. En is het samen muziek maken ook leuker dan alleen?
2: Sowieso. Ik heb een heel duetalbum heb ik gemaakt met heel verschillende artiesten... waaronder natuurlijk ook Danny de Munk.
0: Mm-hmm.
2: En... ja, dat is toch superleuk om met andere mensen te mogen zingen. En het liefst zou ik dan eigenlijk gewoon liedjes zingen die niet van mezelf zijn. Gewoon hele oude liedjes, zeg maar. Die je dan gewoon samen gaat zingen. En dan gewoon dat hun met de muziek zeg maar, gaan begeleiden. Glimlach van een kind, maar luister van Willy Alberti. Geweldig. Hazes, ja, laten we eerlijk zijn. En als je dat dan samen met die mannen mag spelen en zingen... ja, is het mooiste wat er is.
0: Dat lijkt me ook. Dat lijkt me fantastisch. Vooral inderdaad, zoals je al zei, als dat familie is. Dat is dat natuurlijk één
2: keer. Dat is heel
0: feest.
2: Makkelijk. Ja. Kan het een keer lekker thuis gewoon met een barbecue erbij. En,
0: ja,
2: en,
0: kan je dat
2: en
0: een flesje bier. Hè? En zijn er ook artiesten waarvan je zegt... nou, daar zou ik in de toekomst nog wel eens even wat mee willen opnemen?
2: Ja, dat zijn er misschien zoveel, joh. Ik vind het sowieso leuk als eerst iemand mij een liedje wil zingen... En we hoeven het niet eens op te nemen, maar gewoon leuk gewoon liedjes zingen met andere mensen. En,
0: mm-hmm.
2: en dan de eerste, tweede stem en zo. Want ja, ik heb ook heel veel met Frans Duizen, Peter Beens heel veel gezongen.
0: Ja.
2: En dat is gewoon geweldig. En eigenlijk, we vinden het alle drie vinden we nog jammer dat eigenlijk de echte vrienden destijds ter ziel is gegaan. Omdat we alle drie een eigen agenda hebben.
0: Ja, ja.
2: Want ja, nou ja, ik zeg niet dat het niet nog een keer terugkomt, maar ik... Ik zou het wel heel erg graag... Ik zou het wel ambiëren.
0: Nou ja, wie weet. En André Hazes junior?
2: André Hazes junior, ja. Dreetje is een toppetje. Het is gewoon een toppetje. En ik ben hem regelmatig tegengekomen. Meestal als we ergens op eenzelfde evenement staan... Ja, dan gaan we er ook nog even... Dan gaan we weer apart zitten. Even iets drinken. Ja, hij drinkt op dit moment niet meer. Maar gewoon dan pakken we gewoon lekker een colaatje voor Sparrow.
0: Ja, precies. En op jouw favoriete lijstje staat zijn oude heer, hè?
2: Ja. Zijn pa, en daar heb ik een paar liedjes nu van doorgegeven. Nou, waaronder natuurlijk Mama. Mama is natuurlijk een geweldig nummer wat heel erg oud is van Dre junior.
0: Ja.
2: Of senior. Maar en ook zij geloofde mij. Zij geloofde mij dat als ik zing dat ook wel eens. En dan is het gewoon echt gewoon... Ja, daar kan je zo lekker je gevoel in kwijt.
0: Ja.
2: En ja, dat is gewoon geweldig om te mogen doen.
0: Daar gaan we nu naar.
1: De Radio Noordzee Lunch. Samen met Django Wagner.
3: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
0: De Radio Noordzee Lunch met Django Wagner.

0: Hou je van dansen?
1: Ja, ik hou heel erg van dansen. Ja, en, ja ik ben niet zo'n goede danser. Als ik wat gedronken heb, durf ik natuurlijk wel te dansen. Maar, ja. Nee, maar het is gewoon heerlijk om te mogen en te kunnen dansen natuurlijk. Gewoon lekker gewoon vrij bewegen. En het is gewoon heerlijk.
0: Heerlijk om te doen. Het was een Noordzee Classic van Toontje Lager, die hoorde in de lunch.
1: Dus, dan zie je eigenlijk, als je het liedje hoort, dan zie je eigenlijk jezelf als hele vlege jongen of hele vlege meid natuurlijk. Dat je op de hoek, zeg maar, van naast het podium, dat je bijvoorbeeld iemand ziet die je leuk vindt en waar je eigenlijk graag mee zou willen dansen, maar dat je het eigenlijk niet durft om erop af te lopen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dit liedje, dat vertolkt gewoon wat heel veel mensen gewoon mee hebben gemaakt toen ze echt jonger waren, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik sta meestal een beetje met mijn handen in mijn zakken zo aan de zijkant.
1: Ja, en dan gewoon hopen dat je uitgekozen wordt, hè?
0: Ja, precies. Absoluut. Het gaat snel als je het gezellig hebt. Kijk maar eens even naar de klok. Het is bijna alweer 1:00. Ik hoop je morgen weer te treffen voor een nieuwe lunch.
1: Ja, nee, tuurlijk. Ik ben er gewoon bij. Want ik vind dit gewoon veel te leuk om dit samen met jou te mogen presenteren. En, ik vind het gewoon geweldig. Dus ik zou zeggen, tot morgen.

0: Dus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
4: What a what?
3: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woningpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
14: Let op. Geld lenen kost geld.
15: Alle Sigma verf bestel je bij
16: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
19: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
18: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
21: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
22: Montel bestaat 40 jaar... En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
23: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
24: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken.
0: Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
24: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast door berichten over discriminatie bij het UWV. Mensen met een buitenlands klinkende achternaam krijgen bij fraudeonderzoeken vaker en hogere boetes, blijkt uit onderzoek van het AD en 1 Vandaag. De FNV waarschuwde al eerder voor misstanden en vindt dat het UWV had moeten leren van de toeslagenaffaire. Minister Velbrief wil grondig onderzoek. Er komt een alternatief bij voor iDeal en de opvolger daarvan Wero. Betaaldienst Molly, die al pindiensten voor winkels en restaurants verzorgt, komt met een eigen online afrekenmethode. Pay by Bank heet het. De online afrekenservice wordt eerst in ons land getest en moet dan voor heel Europa beschikbaar worden. Twee Duitsers en een Amerikaan krijgen dit jaar de Nobelprijs voor geneeskunde. Ze ontdekten hoe je hersencellen lichtgevoelig kunt maken, zodat je ze met licht aan en uit kunt schakelen. Daarmee kun je heel precies testen welke zenuwcellen wat doen. Zo kunnen ze beter uitzoeken hoe onze hersenen werken en wat er misgaat bij hersenziekten. En als je denkt dat Formule 1-coureurs zich alleen maar per snelle auto of privéjet verplaatsen, heb je het mis. De Finse coureur Valtteri Bottas is namelijk per fiets op weg naar de volgende Grand Prix, die in Singapore. Ja, vanuit Maleisië is dat een rit van ruim 300 kilometer. Zijn tocht is te volgen op sportplatform Strava. Het weer dan nog, zonnig en zacht vandaag met maxima tussen 19 en 22 graden. Alleen het noordwesten krijgt later vanmiddag meer bewolking. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
24: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

prachtig. Een echte klassieker van Marco Borsato bij Radio Noordzee. Je hoorde nooit meer een morgen. Ja, wat zou je doen als er nooit meer een morgen zou zijn? Misschien dacht je dat gisteren wel van... oh, ik hoop dat er morgen eigenlijk nooit komt. Want ja, dan is het weer maandag, dan is die werkweek weer begonnen. En het was zo'n lekker weekend, hè? Volop zon. Nou, kijk even naar de klok. Kijk eens, voorbij 1 uur. Kortom, de helft van die zware maandagwerkdag zit er al op. Mijn naam is Luc. De komende uren lekker veel Nederlandstalige muziek. Want met 200% puur Hollands bereik jij het einde van die werkdag wel. Met zometeen Dave Dekker...

Nog een paar uurtjes en dan weet jij het ook dat je thuis bent. Je hoorde Hans de Boy bij Radio Noordzee en thuis ben. En twee mannen die voorlopig wat minder thuis gaan zijn, zijn Agda en de Munnik. Ze staan namelijk aan de vooravond van hun reeks optredens in de Ziggo Dome. Toch een beetje een traditie geworden sinds hun comeback, sinds hun reunie. Vanaf komende donderdag staan ze drie avonden op rij in de Poptempel in Amsterdam. Op 8, 9 en 10 oktober. En natuurlijk gaan ze daar alle klassiekers zingen die je van ze gewend bent. En die je ook met regelmaat hoort hier bij Radio Noordzee. Het regen, zonnestralen, de kapitein deel 2. Maar ze hebben ook een nieuwe single. Hartstikke leuk liedje, onlangs uitgebracht. Agda en de Munnik. Spik splinternieuw, hoor je nu op Radio Noordzee. Niets doen.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snel.

0: 99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Teruglever kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100... en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
14: doei doei
13: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
15: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.

0: popmusical en Juliet Kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters, Radio Noordzee. Zometeen hoor je de gloednieuwe single van Romy Montero. Spaans Benauwd komt eraan. En ook Monique Smits en Kido van der Graaf zometeen.
2: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.
1: Maar het is maandag en traditiegetrouw duik ik op maandag, zo rond dit tijdstip, even in de muzikale archieven van Radio Noordzee op zoek naar een eendagsvlieg. Iemand waar we eigenlijk maar één keer echt van gehoord hebben, maar wat dan wel meteen een enorme hit was. We gaan nu even terug naar 2000, naar het televisieprogramma De Bus. Ken je dat nog? Werd uitgezonden op SBS6. En een van de sterren daarin was Job Nieuwenhuizen. En die scoorde, ondanks dat hij misschien niet helemaal lekker kon zingen, een hit met zijn cover van het liedje van Bart van den Bossus. Jij bent de zon. Meezingen maar.
2: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.

0: bij Radio Noordzee op maandagmiddag, bijna 2 uur. Zometeen een kakelverse shownieuws-update. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? We praten hier zometeen helemaal bij. En natuurlijk 200% puur Hollandse muziek onderweg naar het einde van de werkdag. Met Monique Smit en Kido van der Graaf nu. Dit is Beter Af Alleen.
1: Is het

0: offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
1: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
13: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
15: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Groot feest voor de Libreien in Maastricht. Het restaurant heeft opnieuw 3 Michelinsterren gekregen en is daarmee uniek in ons land. 7 restaurants kregen voor het eerst een ster uitgereikt. De Libreien kwam pas nog om minder leuke reden in het nieuws, omdat oud-chefkok Mike Kuipers op 40-jarige leeftijd was overleden. Cybercriminelen proberen de klantgegevens die ze van boodschappendienst Flink hebben gestolen te verkopen. Volgens RTL Nieuws mag de hoogste bieder de info hebben. Het zijn adressen, telefoonnummers, mailadressen en het bedrag van de laatste bestelling. Niet alleen van Nederlandse, maar ook van Duitse klanten. Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast door berichten over discriminatie bij het UWV. Mensen met een buitenlands klinkende achternaam krijgen bij fraudeonderzoeken vaker en hogere boetes, blijkt uit onderzoek. De FNV waarschuwde al eerder voor misstanden en vindt dat het UWV had moeten leren van de toeslagenaffaire. En de Portugese Voetbalbond wil dat de rel rond Cristiano Ronaldo bij de Portugese selectie wordt opgelost. Volgens de bond berust de hele zaak op een misverstand. Ronaldo was er de laatste 2 wedstrijden in de Nations League niet bij, omdat hij boos was dat hij op de bank moest zitten. Het weer dan nog zonnig, maar ook hoge wolkenvelden. In het noordwesten wat dikkere bewolking, maar het blijft droog bij 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Volumia. Bij Radio Noordzee, je hoorde het is over. Nou, dat geldt niet voor Volumia. Nee, want Xander de Boeizanje heeft namelijk aangekondigd dat komend jaar 2027 het jaar van de comeback van Volumia gaat worden. Inclusief nieuwe muziek. Dus goed nieuws voor alle fans. Binnenkort weer live te bewonderen. En dus spiksplinternieuw materiaal, wat je uiteraard ook gaat horen hier bij Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Een hele goede middag. Dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee met Luna van der Boogaard. Dries Roelvink leeft mee met de liefdesverdriet van zijn zoons Dave en Donnie, die beide onlangs hun relatie zagen stranden. Hoewel Dries er altijd voor ze is, merkt hij dat ze hun verdriet makkelijker delen met hun moeder Lucienne en zijn vrouw Honoria. Bij hun kunnen ze zich nog beter uiten dan bij mij, vertelt hij aan de Telegraaf. André Hazes is overdonderd door de reacties op zijn nieuwe reality soap. Op TikTok laat de zanger weten veel berichten te krijgen over de serie. Het is niet normaal, reageert hij op alle aandacht. Ed Sheeran heeft weer een voorprogramma gevonden na de ophef rond Macklemore. Voormalig The Fray-zanger Isaac Slade trad zaterdag als special guest op tijdens zijn concert in Atlanta. Macklemore werd vorige maand na pro-Palestijnse uitspraken uit de tour gezet, waarna ook de andere voorprogramma-artiesten en Sheerans begeleidingsband opstapten. Of Slade de rest van de tour meegaat, is nog niet bekend.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

één van de vragen des levens die misschien wel voor altijd onbeantwoord zal blijven. Wat is dan liefde? Je hoorde André Hazes bij Radio Noordzee. En dat is deze week jouw teken om te appen naar de Radio Noordzee Studio. Dat doe je via de app van Radio Noordzee, gratis te downloaden voor iOS en Android. Want als je een liedje van de oude André Hazes hoort, dan stuur je het woord Hazes naar de studio. En misschien word jij dan vanmiddag al teruggebeld in de Noordzee Middagshow. En ben jij bij Holland Zingt Hazes. In maart van komend jaar is dat. Met onder andere op het podium daar Samuel Welte, Jeroen van der Boom en natuurlijk zijn dochter Roxanne Hazes, die liedjes van de oude baas gaan zingen. Dus wil jij naar Holland Zingt Hazes en hoor je André Hazes voorbij komen, dan stuur je het woordje Hazes via de Radio Noordzee-app naar ons toe. En misschien pak jij wel die kaarten voor Holland Zingt Hazes.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
2: Balen zeg. Koffie?
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
4: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.

0: Nederland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
2: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
4: Alle Sik & Verf bestel je bij
5: deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.

Luna bij Noordzee. Je hoorde schoonzoon op deze maandagmiddag. De lunch achter de kiezen. Heb je geluncht met Radio Noordzee? Dat is de vraag. Moet je eigenlijk sowieso altijd doen, hè, tijdens het verorberen van de bammetjes, lekker Radio Noordzee aanzetten. Want elke week hebben wij een andere bekende zanger, zangeres of BN'er die zijn of haar favoriete liedjes komt serveren aan je tijdens de Noordzee lunch tussen 12 en 1. En deze week een hele bijzondere gast, Django Wagner. Ja, die hoor je ook morgen weer vanaf 12 uur hier bij Radio Noordzee met de Noordzee lunch. Dus mis dat niet. En dit zijn

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis.
1: Het is een nacht die je normaal alleen in film ziet.
0: En van Frans Bauer tot Fleming.

Bart Hoogkamer bij Radio Noordzee. Je hoorde kroegen in de hemel. Nou, ik heb het even voor je opgezocht, maar aan het begin van dit jaar stonden er ruim 10.000 kroegen en cafés geregistreerd in Nederland. Kortom, om lekker een biertje te drinken hoef je voorlopig nog niet naar het hiernamaals. Maar ik zou zeggen, laat op deze maandagmiddag de pils heel even staan. Ik bedoel, we hebben het weekend net achter de rug en je moet het einde van de werkdag wel halen. Ja, toch? En het einde van die werkdag komt de rap dichterbij met 200% puur Hollandse muziek. Dit is Radio Noordzee. Misschien ga je wel op de fiets naar huis zometeen. Dit is Kik.

0: korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
11: Daar heb je Huub van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
14: Odido.
11: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
21: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
22: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
23: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Groot feest voor de Libreien in Maastricht. Het restaurant heeft opnieuw 3 Michelinsterren gekregen en is daarmee uniek in ons land. 7 restaurants kregen voor het eerst een ster uitgereikt. De Libreien kwam pas nog om minder leuke reden in het nieuws, omdat oud-chefkok Mike Kuipers op 40-jarige leeftijd was overleden. Cybercriminelen proberen de klantgegevens die ze van boodschappendienst Flink hebben gestolen te verkopen. Volgens RTL Nieuws mag de hoogste bieder de info hebben. Het zijn adressen, telefoonnummers, mailadressen en het bedrag van de laatste bestelling. Niet alleen van Nederlandse, maar ook van Duitse klanten. Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast door berichten over discriminatie bij het UWV. Mensen met een buitenlands klinkende achternaam krijgen bij fraudeonderzoeken vaker en hogere boetes, blijkt uit onderzoek. De FNV waarschuwde al eerder voor misstanden en vindt dat het UWV had moeten leren van de toeslagenaffaire. En de Portugese Voetbalbond wil dat de rel rond Cristiano Ronaldo bij de Portugese selectie wordt opgelost. Volgens de bond berust de hele zaak op een misverstand. Ronaldo was er de laatste 2 wedstrijden in de Nations League niet bij, omdat hij boos was dat hij op de bank moest zitten. Het weer dan nog zonnig, maar ook hoge wolkenvelden. In het noordwesten wat dikkere bewolking, maar het blijft droog bij 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

top 30. Ze gaat als een komeet. Waar staat ze deze week? Dat hoor je aanstaande zaterdag tussen 2 en 4. En anders op zondagochtend nog een keer tijdens het uitbraken tussen 10 en 12. Zet het in de agenda. De lijst met de 30 populairste Nederlandstalige liedjes van dit moment. De Radio Noordzee Top 30. Die daar ook in staan zijn Frans Bauer, Billy Dans en de Afro Bros. De nieuwe versie van Heb je even voor mij? Hoor je zo meteen hier bij Radio Noordzee. En ook een kakelverse shownieuws update is voor je onderweg. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Je hoort het zo. En over onderweg gesproken, dit is Abel. Ik doe het.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Een hele goede middag. Dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee met Luna van der Boogaert. Dries Roelvink leeft mee met de liefdesverdriet van zijn zoons Dave en Donnie, die beide onlangs hun relatie zagen stranden. Hoewel Dries er altijd voor ze is, merkt hij dat ze hun verdriet makkelijker delen met hun moeder Lucienne en zijn vrouw Honoria. Bij hun kunnen ze zich nog beter uiten dan bij mij, vertelt hij aan de Telegraaf. André Hazes is overdonderd door de reacties op zijn nieuwe reality soap. Op TikTok laat de zanger weten veel berichten te krijgen over de serie. Het is niet normaal, reageert hij op alle aandacht. Ed Sheeran heeft weer een voorprogramma gevonden na de ophef rond Macklemore. Voormalig de Frey-zanger Isaac Slade trad zaterdag als special guest op tijdens zijn concert in Atlanta. Macklemore werd vorige maand na pro-Palestijnse uitspraken uit de tour gezet, waarna ook de andere voorprogramma-artiesten en Sheerans begeleidingsband opstapten. Of Slade de rest van de tour meegaat, is nog niet bekend.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. 200%

raak. Hey, heb jij de nieuwe Radio Noordzee-app al op je telefoon? Heel belangrijk, gewoon naast de Google Maps en Tinder. Zorg dat je ook de Radio Noordzee-app hebt. Heel makkelijk te downloaden, gratis in de iOS en Play Store. En dan kun je gewoon lekker overal naar Radio Noordzee luisteren. Je kunt ons streamen naar CarPlay. En je kunt ook altijd met ons communiceren door gratis een berichtje te sturen. Altijd leuk om te weten waar je naar Radio Noordzee luistert. Frank doet dat bijvoorbeeld vanuit de vrachtwagen, laat hij weten. En Ellen stuurt dat ze onderweg is naar Schiphol voor een heerlijke tropische vakantie met 30 graden. Oh, met dat weer in Nederland, dat gaat kantelen aan het einde van de week. Zijn we jaloers op je, Ellen? Ze vraagt of ik...

0: Radio Noordzee.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
8: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
14: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
18: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
19: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
21: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, ze komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
0: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.

0: met Nielson. Je hoorde ijskoud. Nou, momenteel nog prima temperaturen. Later deze week gaat het wel een beetje kantelen. Wordt het kouder, gaat het ook regenen. Die winter, ja, die komt er toch echt aan. Maar die is op een dag ook weer voorbij. Dan wordt het maart, dan wordt het lente. En dan kun jij een leuk feestje in de agenda hebben.
1: Met Radio Noordzee naar Holland Zingt Hazes.
0: Ja, want in maart van komend jaar wordt er weer Holland Zingt Hazes georganiseerd. Het grootste eerbetoon aan de man die toch de basis heeft gelegd voor bijna alle muziek die je hoort op Radio Noordzee. André Hazes, met onder andere tijdens Holland Zingt Hazes op het podium. Samuel Welte, Jeroen van der Boom en vele anderen. Allemaal meezingers ga je die avond horen. En het leuke is, jij kunt er helemaal voor niets bij zijn. Deze hele week win je namelijk kaarten voor Holland Zingt Hazes bij Radio Noordzee. Het is heel makkelijk. Download de gratis Radio Noordzee-app. En hoor jij dan een liedje van André Hazes op Radio Noordzee? Dan stuur je het woord Hazes via die Radio Noordzee-app naar ons toe. En word je dan vanmiddag door

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Django Wagner. De Radio Noordzee Lunch.

waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

een replay bij Radio Noordzee. Je hoorde Me Love You. Gordon, de man die deze middag de onthulling heeft van zijn Men's Health cover. Misschien wel meegekregen. Hij heeft enorm getraind en afgevallen om met een sixpack op de foto te kunnen van dat tijdschrift, van dat Health magazine. Ik moet je zeggen, ik had dit weekend ook een sixpack. Maar dat had met wat anders te maken, zeg maar. Knappe prestatie hoor van Gordon Jordan bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. En ja, dat weekend waar ik het over had, dat is voorbij. Maar de maandag werkdag, gelukkig ook al bijna.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
7: Oh, probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
14: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
16: Simyo. Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
17: Ik heb hier de biefstuk Bali.
18: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
17: Geniet ervan.
16: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag. In de Franse plaats Lens is een scholier van 15 zwaar gewond geraakt bij een protest. De leerling had waarschijnlijk een granaat opgepakt, die was afgeschoten door de politie en raakte daardoor een hand kwijt. Er wordt al lange tijd geprotesteerd in Frankrijk. Scholieren en leraren klagen over de lage kwaliteit van het onderwijs en de overvolle klassen. Middelbare scholen zijn niet erg onder de indruk van het plan van het kabinet om mobieltjes op school voortaan ook in de pauzes te verbieden. Telefoons moeten op veel scholen al in de kluisjes blijven, ook in de pauze. Sinds 2 jaar mogen mobieltjes al niet meer mee de klas in. En de op Schiphol voor huisvredebreuk gearresteerde demonstranten van Extinction Rebellion zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een woordvoerder van de actiegroep. Het gaat om 32 personen. De arrestanten zijn met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. Het is onduidelijk wat de arrestatie voor gevolgen heeft voor hen. En dan het weer. Zonnig, maar ook hoge wolkenvelden in het noordwesten. Wat dikkere bewolking, maar het blijft droog bij 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee, verkeer.
8: De drie belangrijkste op dit moment. De A2 Maastricht-Noord, Eindhoven. Tussen Wildenberg en Leemde heb je een half uurtje vertraging. Op de A12 Lunetten-Den Haag op de parallelbaan. Voor Harmelen, 40 minuten bijna. En de laatste voor nu staat op de A58 Eindhoven-Tilburg. Voor Moergestel, ongeluk ruim een uur.
6: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu, René Verkerk.
9: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan

0: Menno, het is maandag. Ik hoor jou gelukkig met alle microfoons dicht. Een beetje een soort van schuinige versie van Guus Meeuwis Kedekke Deng. Dit is een net radioprogramma, wil je dat nooit vergeten?
1: Ik zal het niet herhalen.
2: Maar nee, de plaat stond al om 3:50 gescheduled, maar had vertraging.
0: Ah, net als het luchtalarm vandaag. Alles heeft vertraging. Maar Kobus, jij niet, want ik zie je nog wel met een doekje tegen de neus aan dippen. Maar
2: ja, dat klopt.
0: Je bent herrezen.
2: Ik ben er weer, hoor.
0: En na een bittere, dagenlange strijd op leven en dood tegen de meest meedogenloze ziekte die de mensheid kent.
2: Ja.
0: De mannengriep.
2: Ja. Inderdaad.
0: Jongens. Ja, we hadden in principe de hoop al bijna opgegeven.
2: Ik zelf ook, hoor.
0: Maar je hebt het trauma overleefd, jongen.
2: Ja, ik ben er weer.
0: De intensive care is denk ik nu wel leeggeruimd.
1: Ja.
0: Dekentjes liggen allemaal in de was. De overlevingskansen denk ik 200% nu wel inmiddels.
2: Nu wel.
0: Maar jij, Kobus hield ons natuurlijk elke dag even op de hoogte via de WhatsApp om de status met ons te delen. Maar ik had steeds wel het idee dat ik een soort oorlogsverslag zat te lezen of zo.

0: Caroline Nightingale. Buitengewoon geduld tijdens deze crisis. Want het wonder van de 21ste eeuw is gewoon weer op de stoel gaan zitten waar hij hoort. Hè?
1: Ja.
0: Moeten we wel even regelen, jongens. Zo, daar is de maandag weer.
1: Ja.
0: Heerlijk. Het weekend zit er gelukkig weer op. Hij heeft weer veel te lang geduurd.
1: Ja, en het is nog steeds mooi weer.
0: Jawel, ja. Ja, wat ben je toch altijd lekker positief, Menno?
1: Ja.
0: Ik denk ook als het regent. Fijn, het regent weer eens een keer.
1: Ja, oh, ja.
0: Dat. Oh, ja, zo ja. Zo ben jij. Maar als positiviteit een wandeling was, dan ren jij al jaren een marathon, denk ik. We vermoeden dat er bij de geboorte per ongeluk een lachgasinfuus is aangesloten dat nooit meer is weggehaald.
1: Ja.
0: Als we jou zien. Goed is dat, hè? De man die de wetten van de biologie tart, onze eigen Menno.
2: Het raadsel van...
0: Jongen, heb jij toevalligerwijs gisteravond voetbal gekeken?
1: Nee, maar ik hoorde wel dat ze tegen wie speelt ze ook?
0: Servië,
1: oh ja. Dat hadden we net gewonnen, geloof ik. Hè?
0: We hebben gewonnen 2-1. Dat betekent dat we bovenaan in de pool staan. Dus de eerste plaats.
1: Ja?
0: In de pool, ja.
1: Oh, oké.
0: In de pool wel, ja. En ik vond het ook mooi dat Virgil van Dijk...
1: Ja.
0: Speelde gisteren zijn 100ste Interland. En ja, dan krijg je altijd iets moois. En
1: oh, ja.

0: vragen. Waar kun je het beste om een salarisverhoging vragen? Waar zou je dat nou het allerbeste kunnen doen?
1: Ja, bij je baas.
0: Ja, ja, ja, ja, dat vind ik geen gek antwoord. Ja. Maar goed, je wil met de baas daarover praten.
1: Ja.
0: Welke ruimte kies je?
1: Welke ruimte? Je wil erover praten. Ja. Nou, je begint natuurlijk met alle dingen die je goed hebt gedaan.
0: Ja,
1: en,
0: ja, okay.
1: Wat je nog allemaal wil gaan doen.
0: Nou, stel je hebt het verdiend. Waar ga je zitten met hem?
1: Oh, waar ga je zitten met hem? ja, natuurlijk een heel mooi restaurant.
0: Ja,
1: ja.
0: Is niet goed.
1: Nee?
0: Nee. Het is de opslagruimte.
1: De opslagruimte?
0: Menno, het was gisteren. Ja, jij hebt geen dieren, maar dus het is aan jou voorbij gegaan.
1: Dat ook dierendag.
0: Ja, gisteren was het dierendag, hè? Wel heel droevig nieuws eigenlijk. Gisteren op dierendag is in de Verenigde Staten de oudste lama ter wereld is overleden.
1: Oh, jee.
0: Wil jij weten hoe oud hij is geworden of zeg je lama?
1: Ja, hoe oud zijn hij geworden? Een jaar of 40?
0: 31 jaar, sorry. 31 jaar, sorry. Wat, Menno, wat staat er op de grafsteen van een lama? Ja, dan moet het antwoord nog komen, hè?
1: Ja, je spuugt. Ik wat.
0: Ja. Toe.
1: Je spuugt.
0: Nee, ja, bijna.
1: Je kwat.
0: Ja, oei.
1: Oei?
0: Ik was het spuugzat.

0: bel aan. Verwacht je iemand eigenlijk of
1: niet? Oh.
0: Hallo, wie is daar?
2: Hallo, ik ben Damien van Os en je hoort mijn nieuwe single Hard to Get bij René en Kobus Boschka op Radio Noordzee.

0: Team en Babette in de middagshow bij Radio Noordzee. En hoe dan ook, ja, een ongelofelijke indruk heeft ze achtergelaten, Kobus. Babette, toen ze bij ons was,
1: ja,
0: ze had een mooie nieuwe tune gezongen. Wie weet, verderop maken we nog even ruimte, nog een keer.

0: volgend jaar. En toevallig zei ik jou net, het is over 3 maanden gewoon alweer. Januari.
1: Ja, gaat snel, hè?
0: Ja, gaat hard in één keer. In 2027 viert Holland Zingt Hazes de 15e editie. En jij kan daarbij zijn om dit grootste eerbetoon aan André Hazes mee te maken. Misschien moeten we van de week Jeroen van der Boom eens even bellen om te vragen voor degene die zeg maar daar voor de eerste keer naartoe gaan. Wat ze kunnen verwachten.
1: Veel Hazes, denk ik.
0: Ja, dat lijkt mij wel, ja.
1: Ja, zou je denken.
0: Ja, zeker met zo'n titel, hè. Holland Zingt Hazes.
1: Ja, waarom?
0: Het zou een beetje raar zijn als je het oeuvre van Koos Alberts laat.
1: En wat te drinken natuurlijk ook.
0: Tuurlijk, belangrijk. Nou, we gaan wel even bellen met Jeroen van der Week. Deze week maak jij kans op 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027. Hoor je een klassieker van André Hazes, dat is dus belangrijk, dan app je meteen Hazes naar de studio via de Radio Noordzee app. Dus als je iedereen hoort, meteen in actie komen, niet te lang wachten. Hazes even intikken. Als je de app opent, helemaal rechtsbovenin, zie je dat WhatsApp-icoontje. Ja. En daar zet je het in en dan komt het vanzelf terecht in het huis van Hollands Hits. Vrijdag 5 maart in Rotterdam Ahoy. Of vrijdag 12 maart in de Ziggo Dome. Je mag zelf kiezen.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Dat is dan wel weer mooi natuurlijk. Komend jaar 5 oktober, dit is het moment, althans vlak voordat we je bijna hadden opgegeven, dat je altijd even spontaan met iemand belde.
1: Ja,
0: toch?
1: Gewoon om te vragen hoe het ermee gaat. En dan altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. En nou zag ik op de kalender dat het vandaag de internationale dag van de leraar is. Het is een dag waarop wereldwijd de leraren worden geëerd voor hun bijdrage, hè, die ze leveren aan het onderwijs en eigenlijk het opvoeden van de toekomstige generaties. Ja, dus met dat nieuws in mijn achterhoofd belde ik iemand met een toepasselijke naam.
2: Kobus belt je zomaar even op.
3: Met Charlotte.
1: Goedemiddag, spreek ik met de meester.
3: Klopt.
1: Ja, goeiedag, met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
3: Oh, hallo.
1: Hallo, goedemiddag. Zou ik u een korte vraag mogen stellen?
3: Ja.
1: Hoe gaat het met u?
3: Nou, goed hoor.
1: Ja.
3: Met u ook?
1: Nou, leuk dat u het vraagt. Ja, met mij ook wel. Alleen is er bij mij altijd wel iets waarvan ik zeg, nou, dat zou nog wel iets beter kunnen. Is dat bij u ook het geval?
3: Nou, dat is bij iedereen denk ik toch het geval.
1: Maar mensen zijn er niet altijd heel erg open over.
3: Oh zo. En dan nu vraagt u van mij of ik dat er heel open aan u ga vertellen. Wat bij mij in mijn leven beter kan.
1: Ik zal eerst even vertellen waarom ik nu juist aan u deze vraag stel. Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand in ons land om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
3: En
1: nou is het vandaag de internationale dag van de leraar. Ik denk, ik bel even met de meester.
3: Ja, ben ik toch wel heel benieuwd hoe jij aan mijn nummer komt. Maar ik werk in het onderwijs, dat klopt.
1: Oh, u werkt ook nog eens. U werkt ook in de... Oh, wat een toeval.
3: Ja.
1: U heet meester en u werkt in het onderwijs. Wist u dat het vandaag de internationale dag van de leraar was?
3: Ja, natuurlijk. Ja, daar hebben we ook wel aandacht voor op school uiteraard.
1: Ja, in welke vorm is er aandacht voor?
3: Nou, altijd iets lekkers voor bij de koffie of een leuk kaartje of iets leuks met het team. Ja, elk jaar iets anders.
1: Vandaag ook in het nieuws dat het kabinet pleit voor een totaal mobiel telefoonverbod op school. Wat vindt u daarvan?
3: Nou, dat vind ik niet erg slecht, denk ik.
1: Nee?
3: Ik moet zeggen, ik werk op een basisschool, dus de telefoons zijn al verboden hier. En ik vind het ook niet erg dat het wat meer uitgesteld gaat worden.
1: Zijn ze bij u verboden de hele dag, dus ook op het schoolplein of alleen tijdens de lessen?
3: Ja, helemaal verboden.
1: U zei net, het gaat allemaal goed, maar er is altijd wel iets wat beter kan. Wat zou er bij u in het leven van mevrouw de meester beter kunnen?
3: Nou, ik heb een druk leven. Ik ben schoolleider, dus ik ben inmiddels niet meer voor de groep. Maar ik sta anders in de school, in een andere functie. Ik ben moeder. Ik heb gewoon een heel druk leven. Soms zou ik wel wat meer tijd en rust willen hebben. Gewoon. Ja.
1: Wat meer tijd voor het gezin bedoelt u?
3: Ja, dat. Gewoon meer eventjes tijd om daar bewust bij stil te staan, bij de dingen die allemaal aan je voorbij komen. Je bent zo in een soort systeemroutine dat je soms geen tijd hebt om eventjes stil te staan en even bewust te zijn van alles wat er ook zo mooi is en zo fijn is, denk ik.
1: Nou, de herfstvakantie komt eraan.
3: Ja, ze zeggen vaak, je hebt veel vakantie in het onderwijs, maar ik denk ook wel dat leerkrachten gedurende hun werkdagen op hun maximale kunnen moeten presteren tegenwoordig. Dus dat die vakanties ook nog welkom zijn om een beetje bij te kunnen komen.
1: Ja.
3: Naast dat ze ook alweer gaan voorbereiden voor de nieuwe periode. Dus het is veel, het is fijn. Ik ga het ook niet ontkennen, maar het is ook nodig.
1: Nou, ik vond het in ieder geval fijn om even met een meester gesproken te hebben vandaag.
3: Nou, leuk. Spontaan telefoontje zo op deze maandagmiddag.
1: Ja, zal ik morgen weer bellen?
3: Nee hoor, prima.
1: Okay.
3: Ik heb er nog genoeg te doen.
1: Okay. Mag ik u nog wel tot slot een knuffel geven?
3: Nou, fijn, ja. Altijd.
1: Ga ik de knuffel naar je toe sturen.
3: Superleuk, dankjewel.
1: En een fijne dag.
3: Oké, bedankt. Zelfde.
1: Dag.

0: Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Thuisbatterij,
8: einde salderingsregeling,
9: teruglevering kosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Venus scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
16: Daar heb je Huub. Van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
18: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
16: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
19: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste.

0: gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Vaarwel, zal de salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
15: Radio Noordzee weerbericht. Ja, morgen begint de dag een beetje mistig. Daarna is er een soort van mix van wolken en zon. In het noorden komt het wel tot een buitje. En de temperatuur op zich wel weer helemaal prima. Het wordt 21 graden.
16: Radio Noordzee, verkeer.
15: 52 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A12 Arnhem-Oude Rijn. Voor Oude Rijn heb je 35 minuten vertraging. En vanuit Lunetten richting Oude Rijn op de hoofdrijbaan. Voor Oude Rijn een half uur. Laatste voor nu staat op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel heb je 55 minuten vertraging. Het is 4:30 geweest in de middagshow.
16: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
15: Met onze eigen Kobus.
17: Bij de rechtbank in Rotterdam heeft het OM vandaag een taakstraf van 150 uur geëist tegen een 66-jarige man die op 30 januari vorig jaar een ernstig verkeersongeval met een lijnbus veroorzaakte in het Zuid-Hollandse Zwarte Waal. Het ongeluk had de dood van een 15-jarig meisje, een van de buspassagiers, tot gevolg. De man die tijdens de jaarwisseling in Baren twee jongens met een mes verwonde is vrijgesproken. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde vandaag dat hij uit noodweer handelde. En Amsterdam gaat in navolging van Houten een proef doen met een maximumsnelheid van 20 km per uur voor fietsers. De proef wordt uitgevoerd op een uitdagende plek, het fietspad op de Amstelveenseweg. Ik zag jou schrikken. Jij dacht 20 km met de auto.
15: Ik dacht, dit is 30, maar dat wordt 20.
17: Nee, het is voor fietsers.
15: Het is wel fietsers.
17: Voor fietsers.
15: Dus eigenlijk heb je gewoon zo meteen heb je een bumperklever, maar met twee wielen.
17: Met twee wielen, inderdaad. De proef die begint 19 oktober, duurt tot en met 13 november. Het is een samenwerking tussen de gemeente gemeente en het ministerie van Waterstaat. Ja. En ze gaan eigenlijk onderzoeken of fietsers langzamer gaan rijden. En of de maximumsnelheid, of dat ook bijdraagt aan een veiliger fietspad. Dus
2: Ik weet niet wie het gaat doorgeven aan jonge mensen met een capuchon en een hoodie. Dat je op de fatbike nog maar 20 mag. Maar ik geef het je te doen.
17: Zo, inderdaad. Ja.
2: Maar sowieso 30 rijden. Maar ik denk, het zal wel van 30 naar 20 gaan. Dat is denk ik de volgende stap.
17: Dat zou maar zo kunnen.
2: Ja, dat zou maar kunnen. Ja.
17: Het gebeurt ook op heel veel plekken waar je het eigenlijk niet verwacht. In Amsterdam bijvoorbeeld, nou kom ik daar niet zo graag. Maar bijvoorbeeld in Weesp, valt tegenwoordig ook onder de gemeente Amsterdam.
2: Ja.
17: Ook daar zijn plekken, dat je in een woonwijk, dat snap ik echt, heel goed. Er kunnen kinderen af van achterauto. Maar soms heb je een soort rondweg waar je gewoon, en dan denk je, hier 30. Ja. En het probleem is ook nog, als je niet uit die stad zelf komt, weet je ook niet waar de flitsers staan. En de mensen die er wel vandaan komen, weten dat wel. En die zitten jou te duwen, zo van reis door, man, er staan geen flitsers hier.
2: Ja, maar dat zijn mensen gewoon buiten de provincie, die willen met 130 het liefst de stad weer uit.
17: Zo snel mogelijk.
2: Maar meestal zonder autoradio, dat wel.
17: Dat wel. Ja, we hadden het al even over het luchtalarm, dat getest is vanmiddag.
2: Ja.
17: Maar het is niet overal goed gegaan dus. In de provincie Utrecht bleef het helemaal stil.
2: Oh.
17: Het systeem werkte wel, zegt de veiligheidsregio.
2: Dat heb ik niet eigenlijk. Maar
17: waarom de sirenes niet te horen waren, dat is eigenlijk onduidelijk. In het Gooi en in Flevoland waren de sirenes een paar minuten later. Daar hadden ze het namelijk te druk met de 112 oproepen.
2: Oh.
17: En ze moeten blijkbaar dus nog een knop indrukken.
2: Kennelijk,
17: vanwege die oproepen hadden ze daar geen tijd voor.
2: De ambtenaar moet achter het bureau van of uit de lunchpauze gehaald worden. Moet op de knop drukken en zeggen, ik heb de melk nog niet op momentje. Het is 8 minuutjes later zijn.
17: 8 minuutjes later.
2: Het zou eigenlijk het luchtalarm moet eigenlijk gesponsord worden door de Nederlandse spoorwegen. Vind je niet? Vanaf
17: nu
2: officieel
17: wel.
2: Gewoon iets te laat.
17: Het zou zo kunnen, inderdaad. Nog even wat felicitaties voor onder andere André Kuipers, onze astronaut natuurlijk.
2: Ja.
17: Die is vandaag 68 jaar geworden. En het toeval wil, het is vandaag ook de tweede dag van de World Space Week.
2: Okay.
17: Dat is een internationale viering van de ruimtevaart en de sterrenkunde. Wordt jaarlijks gehouden van 4 tot en met 10 oktober. En toevallig is onze astronaut André Kuipers vandaag dus 68 jaar.
2: Ja, we wilden hem nog eventjes bellen, maar je voelt hem aankomen. Had geen ruimte.

0: tuurlijk.
1: Hij is mooi, hè?
0: Hij is mooi.
1: Het is een mooie app.
0: Hij is absoluut mooi.
1: Elke ochtend als ik wakker word, doe ik hem even aan om te kijken of hij nog steeds zo mooi is.
0: Nog steeds zo mooi is, ja.
1: En even echt met dat rood en dat wit en dat blauw. Vind ik echt een...
0: Maar het werkt ook heel goed. Je hebt heel snel contact met de studio.
1: Ja. Dus. En gebouwd door Louis van Gaal, hè?
0: Gebouwd door Louis van Gaal.
1: Je hebt ook de spelersbus van Oranje toe gebouwd. Weet je nog dat hij dat zei? Dat zei hij toen, nou, kijk, dit is een hele mooie bus. Die heeft alles. Nou, kijk, die heb ik gebouwd zelf. Ook mede
0: ontwikkeld.
1: Ontwikkeld, deze mooie bus. Dus we hebben eigenlijk deze app ook wel Louis van Gaal te danken.
0: Ah, Louis, nooit bedankt.
1: Ik zit overigens even in die nieuwe app te kijken. Ik zie een berichtje van Gerry binnenkomen. Maar ik denk dat we Gerry even moeten terugbellen.
0: Gerry.
1: Ja, kijk eens aan in de naam. Gerry, ja.
2: Hallo
1: Gerry. Hey Gerry, met René en Kobus van Radio Noord. Hallo.
2: Hallo.
1: Ja, wij willen op de eerste plaats even weten... ben jij de mysterieuze Gerry waar al de hele dag over wordt gesproken in het nieuws?
2: Dat denk ik niet.
1: Wat Kobus, hoe zit het ook alweer?
0: Nou, er is een soort campagne of zo. Een mysterieuze Gerry die door Rob Jetten zelfs wordt aangemoedigd. Vanwege sportprestaties. Ben jij dat, Gerry?
2: Nee, dat vind ik niet, nee.
1: Nee, je doet niet aan sport.
2: Nee. Niet echt, nee. Zwem een beetje, maar voor de rest doet het wel, maar niet echt pad.
1: Zwem mijn bitterbal. Dat zijn je favoriete bezigheden. Zeg, maar Gerry, jij meldt je in de app met Hazes. Maar hij is nog niet gedraaid, hè, op dit moment, hè?
2: Maar het gaat toch steeds als je het hoort. Ik hoor het toch uit mijn bol of zo?
1: Nee, heb je misschien iets anders opgezet. Maar wij hebben officieel vanmiddag in deze radioshow nog geen André Hazes gedraaid.
2: Oh, dus jullie draaien het hele liedje?
1: En we draaien het hele liedje. En ik weet al wat jij hebt de aankondiging gehoord van de kaartjes.
2: Denk ik.
1: Ja, nee, die telt niet.
2: Oké. Dan probeer ik het nog een keer.
1: Ik kan jou vertellen, Gerry, als jij een beetje in de buurt blijft de komende 35 minuten, dan komt dat allemaal goed.
2: Ik zal in de buurt blijven, dankjewel.
1: Goed. Lekker, okay. Lekker de middag.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB,

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Alle verf super voordelig.
8: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
9: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
13: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 5 uur.
14: Goedemiddag. Op de Zwarte Zee zijn 2 bemanningsleden van een schip omgekomen nadat brand was uitgebroken op het vaartuig. 11 bemanningsleden werden van boord gehaald. Gewonden werden met een helikopter vervoerd, meldt het Roemeense ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Oekraïne werd het schip aangevallen door Russische drones. Het kabinet veroordeelt intimidatie, bedreigingen en vernielingen rond boerenprotesten. Partijen die zich daaraan schuldig maken kunnen volgens het kabinet niet rekenen op een plek aan de overlegtafel over de uitwerking van het stikstofbeleid. De voedselbanken zijn hard op zoek naar mensen die willen helpen. Vrijwilligers voor het uitdelen of inpakken van de pakketten weten ze wel te vinden, maar ook voor de andere taken zijn mensen nodig, zeggen de voedselbanken tegen Hart van Nederland.
15: Chauffeurs, gaat om mensen in de ICT, communicatie, logistiekmanagers, transportmanagers, maar ook penningmeesters, bestuursleden dus. Daar is ook een voortdurende in- en uitgaan, dus dat is wat we zoeken.
14: Een derde van de voedselbanken kan inmiddels niet genoeg vrijwilligers vinden. En dan het weer. Af en toe een bui. Het is erg zacht. Morgen wordt het opnieuw een graad of 21 met een zonnetje. En alleen in het noorden kans op een bui. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee. Verkeer.
16: Op dit moment 61 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A12 Arnhem-Oude Rijn. Voor Oude Rijn heb je een half uurtje vertraging. De A27 Utrecht-Gorkum voor Nieuwegein. Ook een half uur. En de laatste voor nu op de A50 Arnhem-Os. Voor de Maasbrug een vrachtwagen met pech. En daardoor je vertraging 40 minuten.
13: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is is Radio Noordzee. Met nu

0: Moreiro.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
2: Het spijt is verlaten, Jacobus, je bent al helemaal op van de zenuwen natuurlijk. Och, jongen.
3: Heerlijk.
2: Zondag is het zover.
3: Ja, bij Videoland. Gooi ze vrouwen.
2: Ja, jongen. Ja, jouw favoriete serie.
3: Ik vind dat zo leuk.
2: Ja. Ga je dan, kijk je ze allemaal achter elkaar weg? Of probeer je een beetje een balans te vinden dat je later nog wat hebt? Of zo?
3: Ja, ik probeer... Voor later. Nee, ik probeer ze inderdaad allemaal gelijk te kijken. Ja, maar volgens mij gaat dat niet bij Videoland. Als ik het goed had, wordt er elke keer eentje geplaatst.
2: Oh, zo. Dan wordt het lastig.
3: Dat wordt lastig, ja.
2: En wat Tante Cor zal nog wel van de partij zijn,
3: is leuk. Hè? Tante Cor en Anouk en Claire. Ja. Ik vind het echt geweldig. Ja. En Martin natuurlijk zelf ook.
2: Martin, ja.
3: En we weten waar het eindigde, het afgelopen seizoen. Ze werd opgepakt, want er was drugs gevonden in de garage van Moreiro.
2: Was de huishoudster die dat allemaal...
3: Ja, dat weten wij dan, maar dat weet de politie natuurlijk
2: niet. Oh nee, natuurlijk niet. Nee. Oh, nu hebben we het misschien verklapt.
3: Nee, de politie... Oh. Dat zal wel meevallen.
2: Stel jongens, maandag, het weekend zit hier weer op. Dat was het weekendje wel. Ach, die arm en veel ook zo echt voor Olcay Gülsen.
3: Ach, dat klokje van 80 ruggen.
2: Gepikt. Ja, is gewoon gejat. Het zou gaan om een volledig rosé-gouden klok, te waarde dus inderdaad van 80.000 euro.
3: Houd hem maar spieker, als ik het goed had.
2: Het is niet normaal, maar het is tegenwoordig wel een soort van status, hè? Gewoon zo'n duur horloge om.
3: Ja, maar ik snap ook niet dat je... Het is belachelijk dat dat gebeurt. Ja. Dat je niet meer eens met zo'n klokje op straat kan lopen. Maar goed, je weet nou eenmaal dat het zo is.
2: Ja.
3: Dus ja, je kan je klok erop gelijk zetten. Dat is uiteindelijk gebeurd.
2: In principe wel hoe laat het is inderdaad. Ja. Maar 80.000 euro voor een horloge.
3: Ja.
2: Oh. Daar koop je ook een gloednieuwe luxe auto voor.
3: Ja, inderdaad, ja.
2: Het enige verschil is dat bij de auto tenminste nog airbags uitklappen als je een klap krijgt. In dit geval dus niet. Het was ook Dierendag. Dat heeft het hele land gevierd. En ja, dan is er weer de jaarlijkse zegening van huisdieren. Dat is een soort traditioneel gebruik dat wereldwijd plaatsvindt rond 4 oktober. Ja. Tijdens dat ritueel nemen dan baasjes hun honden en katten en knaagdieren mee. Soms zelfs ook vogels. Die gaan ermee naar de kerk om een zegen en een besprenkeling met wijwater te ontvangen.
3: Ja, meen je dat nou?
2: Is dat een beetje gek of niet?
3: Nou, dat zou je denken.
2: Het is bedoeld om stil te staan bij de wederzijdse liefde en de band tussen mens en dier.
3: Nou ja, goed, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar om ze ermee naar de kerk te nemen, ik weet het niet.
2: Oké, met de goudvis...
3: met de goudvis naar binnen komen.
2: Je hebt een hond?
3: Ik heb een hond.
2: Mag die op bed slapen? Want dat is heel normaal tegenwoordig, hè?
3: Nee, niet op bed. Hij slaapt niet op bed.
2: Nee, gewoon in het mandje dan.
3: Hij slaapt gewoon beneden in de huiskamer.
2: Het schijnt ook heel slecht te zijn als je huisdier mee naar bed neemt.
3: Is dat zo?
2: Ja, dat is volgens mij een klapje nooit zo goed. Die staat natuurlijk de hele dag te snuffelen aan viezigheid.
3: Ja, okay.
2: Die lopen met die pootjes overal doorheen natuurlijk. En dan springt het bij jou op je spierwitte laken.
3: Ja, en we hebben ook een oud-Duitse herder, die verharen ook nogal.
2: Oh ja, dan word je
3: morgens... Nee, word je wakker met haren in je mond.
2: Ja, dan denk jij dat het van de Duitse herder is, Jacobus?

0: Het is Gerard Joling bij Radio Noordzee. Ja, hij wilde niet al te veel over kwijt, maar zou hij nou een beetje verkering hebben?
1: Hij is een beetje aan het scharrelen, heb ik begrepen.
0: Zet het bij Casa di Bo, zei hij dat vorige week op televisie.
1: Hij wil nog niet vertellen met wie.
0: Nee, nee, dat wil hij niet zeggen. Dat is wel een beetje flauw.
1: Ja.
0: Met een soort, met een dode mus zeg maar blij maken is dat altijd. Hè? Jeffrey Hayes hoor je zo meteen in de middagshow bij Radio Noordzee. En je weet wat je moet doen, denk ik wel, als ik je vertel dat dit André Hazes is op Radio Noordzee.

0: kleine jongen bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
6: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
12: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
12: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
16: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
17: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
19: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
18: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
1: Honda, the power of dreams.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Car
3: CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
20: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
21: Let op. Geld lenen kost geld.
22: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semjo.nl.
23: Waarom verdom?
24: Semjo.
25: Chris?
26: Ja?
25: Hoef jij niet te werken vandaag?
26: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
25: Dus, heb je nu...
26: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
25: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
27: Radio Noordzee weerbericht. Morgen begint de dag mistig. Daarna een kleine mix van wat wolken en zon. In het noorden kan het tot een buitje komen en de temperatuur 21 graden.
28: Radio Noordzee, verkeer.
27: Druk op deze maandag, 80 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A27 Utrecht-Gorkum. Voor de Houtersenbrug heb je 3 kwartier vertraging. Een lange op de A35 vanuit Almelo richting Enschede bij Bornewest, 55 minuten. En de laatste voor nu staat op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en de Maasbrug, is je vertraging 40 minuten. 1 minuut over 5:30 en daar is die. Het wonder, het wonder.
28: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
27: Met onze eigen Kobus.
29: Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte, moet 14 maanden de cel in. De man belde en berichtte haar, ging onverwacht bij haar langs en belde haar vanuit de gevangenis 77 keer in korte tijd. Hij mag de komende 5 jaar geen contact hebben met zijn ex en dochter en mag niet in Rotterdam komen. De man is inmiddels naar Turkije vertrokken, waardoor niet duidelijk is of hij zijn straf in Nederland zal uitzitten. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet omdat een hond overleed na daarop te zijn uitgelaten. Het gaat om een deel van het Bachplein, meldt de gemeentewoordvoerder. Sinds vrijdag 25 september overleden in Schiedam al 5 honden... nadat ze waren uitgelaten in het park De Plantage. De politie onderzoekt zowel de grond als de 6 overleden honden. En de afsluitdijk is op snelweg A7 bij Kornwerderzand in Friesland in beide richtingen dicht door een storing aan de Zuidbrug, dat meldt Rijkswaterstaat. Een monteur is onderweg. Het is volgens een woordvoerder niet duidelijk hoe lang het gaat duren voordat er een oplossing is.
27: Oh, en de werkzaamheden waren net allemaal voorbij. Vrijdag was het afgerond.
29: Ja. Het land stort helemaal in elkaar. Want het is echt al niet normaal.
27: Door een paar amateurs gedaan of zo de afgelopen jaren. Wat is dit?
29: Normaal, joh.
27: Ja, het gaat helemaal de verkeerde kant uit. Luchtalarm te laat. Ja. Storing.

0: op, lekker. Country muziekje luisteren. Ja. Nee, ja, dat viel me helemaal niet op. Maar ineens denk ik, ja, waar is die? Maar zit in Amerika, dus nee, goed.
1: Nou, dat is goed.
0: Kobus, wat hebben wij nog meer vandaag in al dat Hollandse nieuws?
1: Nou, de nieuwe Avengers-film die gaat pas half december draaien in ons land. Maar die heeft nu al een record verbroken. In 4 uur tijd zijn er al 27.000 kaarten verkocht in de voorverkoop. En volgens Pathé is dat ongekend. Fans van de Avengers willen de film als eerste zien uit angst voor spoilers. Ze zijn bang dat iemand verklapt hoe het afloopt.
0: Oké. Okay, yeah. misschien ben ik wel een ongelofelijke boomer. Maar wat is dat? Is dat populair? Wat is dat voor
1: genre? Avengers is van Marvel, hè? Ja, van, ja. Dus dat nou, zijn ze van superhelden.
0: Oh, superhelden. Dus, okay.
1: En Roxanne Hazes verzorgt aanstaande donderdag tijdens het Gouden Televisiering Gala het muzikale eerbetoon aan bekende televisiepersoonlijkheden die het afgelopen jaar zijn overleden.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Ze treedt op tijdens het In Memoriam van het gala. Welk nummer ze ter gehoor zal brengen is nog niet bekendgemaakt. Ja. Roxanne deelt de aankondiging zelf ook op Instagram en schrijft erbij dat het er een grote eer is.
0: Nou.
1: Aanstaande donderdag is dat grote gala. Begint om 9 uur 's avonds op NPO 1. En Splinter Chabot en Britt Dekker doen vanaf 8:30 verslag vanaf de Rode Loop.
0: Maar er zijn natuurlijk een hoop televisiepersoonlijkheden ook dit jaar weer overleden natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Dat is wel belangrijk om dat te doen. En laten we eerlijk zijn, zij heeft dat met de Passion eigenlijk ook wel heel goed gedaan, hè, die Roxanne.
1: Ik vind haar echt wel apart. Ja. Haar eigen koers varen en mag dat wel.
0: Is een leuke vrouw. Wij gaan zo eens eventjes, we moeten ons druk maken om die kaart. Want we hebben de eerste 2 tickets voor over Hazes gesproken. Holland zingt Hazes. Ja. Dat is volgend jaar maart in Amsterdam en in Rotterdam. Wie gaan wij blij maken? Dat is even de vraag, Kobus.
1: Ben benieuwd.
0: We gaan

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Het is Robert van Hemert met Radio Noordzee naar Holland Zingt Hazes. En Mona Lisa in de middagshow. En daar is Chantal. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hallo. Hey,
1: het is zo ongelooflijk leuk dat jij bij ons hoort, hè? Eigenlijk officieel, hè?
2: Ja, iedere dag weer, hè?
1: Wat gezellig. Vind je het leuk, of niet?
2: Ja, ik vind... Ik luister heel graag. Ik luister eigenlijk altijd naar jullie.
1: Oh, dat vind ik wel fijn. En vind jij de nieuwe Radio Noordzee-app ook zo mooi? Ja, Kobus en ik hadden het er net even over. We zijn er over te spreken. Jij ook?
2: Nou, ik was al tevreden over die app. En ik moet zeggen, die nieuwe app, ja, is gewoon prima. Ja, leuk.
1: Elke ochtend even openen, maar elke keer weer van... Wauw, wat is die toch mooi. Hé, hey, maar even wat anders, Chantal. Jij hebt natuurlijk jouw naam in de Radio Noordzee-app achtergelaten. Omdat we volgend jaar in maart weer te maken hebben met Holland Zingt Hazes, hè?
2: Ja. Top.
1: Wanneer ben jij voor het laatst een avondje goed uit geweest... om lekker mee te zingen met van alles en zo?
2: Ik denk dat dat ergens vorig jaar is geweest. Oh. Zo een paar maanden geleden. Ja, lang geleden in ieder geval. Dus het wordt eigenlijk wel weer tijd.
1: Nou, ik wil net zeggen, dan mag het wel een keer. Heb jij een favoriete André Hazes tune? Waar je heel gelukkig van wordt misschien? Emotioneel?
2: Nou ja, heel gelukkig. Het heeft voor mij een lading, dat nummer. En dat is eigenlijk nummer geeft mij nu je angst.
1: Oh, oké. Okay. Wat dan?
2: Ja, ik wil er niet heel erg breed over uitweiden, maar mijn dochter die strijdt al een poosje. En ik ben er altijd voor haar.
1: Ja, mooi.
2: En
1: ja.
2: Ik wil er ook altijd voor haar zijn. En ik wil ook dat ze weet dat of ze angstig is of bang is, dat ik daar ben. 24/7.
1: Wat mooi is dat, Chantal, dat je dat zo zegt.
2: Ja,
1: prachtig. Ja,
2: en dat weet ze gelukkig ook.
1: Ja, en daar is een prachtige song van André Hazes. Past daar dan precies en heel goed bij, hè? Ja,
2: ik vind alle nummers van André Hazes sowieso top. Maar als je dan vraagt wat een beladen nummer voor mij... dan is dat wel een heel mooi nummer, ja.
1: Nou, ik weet zeker, hij komt die avond dat jij er bent. Want jij hebt 2 tickets! En dan mag je nog zelf kiezen ook of je dat wil beleven op 5 maart in Rotterdam Ahoy of op 12 maart in Ziggo Dome. Je mag zelf kiezen.
2: Rotterdam, denk ik.
1: Rotterdam! Ja. Oké, gaan we jou noteren.
2: Waar gaat het worden?
1: Jij bent erbij, dus op vrijdag 5 maart zet een grote streep in je agenda. Jij bent erbij op 12.
2: Ga ik doen.
1: Ja, op 5 maart.
2: Helemaal leuk, helemaal top. Nou, dan ga ik er blij maken.
1: Veel plezier, maak een
2: selfie. Dankjewel.
1: Maak een selfie en laat weten hoe het was, oké?
2: Gaan we doen. En een fijne uitzending nog.
1: Dankjewel.

0: de officiële laatste voorjaarsdag in oktober. Dan past hij er goed bij natuurlijk. Joey Nicolai bij Radio Noordzee en Tinto de Verano. Ik zie net dat Manuela Snel een heel aardig berichtje stuurt in onze mooie app. Ze zegt, wat is dit een mooie zender. Ik ben echt fan van jullie. Vind ik zo aardig altijd.
1: Leuk om te lezen.
0: Vind ik echt heel leuk.
1: Ja, ja. Ja. Wij reageren ook trouwens. Als mensen berichtjes sturen via de app, dan krijgen ze altijd van ons en uit de studio een reactie terug.
0: Heb jij een berichtje aan Manuela gestuurd?
1: Ik heb gestuurd. Dank je Manuela voor het compliment. Leuk om te horen. Fijne avond.
0: AI?
1: Nee, ik heb het zelf gedaan.
0: Oh, je hebt
1: zelf,
0: ik heb het zelf gedaan.
1: Ik heb het zelf
0: gedaan. Nee. Okay. Keurig. En daarvoor hebben we natuurlijk Chantal Jongerden hebben we echt ongelooflijk gelukkig gemaakt met de eerste set van 2 tickets voor Holland Zingt Hazes. En Koos voor Rotterdam Ahoy. Niet getreurd als het vandaag niet gelukt is. We hebben de hele week nog, weet je, morgen weer een dag. Gewoon lekker blijven volhouden. Komt het allemaal wel goed. Dit is

0: Noordzee.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijke korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18PLUS, speel bewust.
11: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
17: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 6 uur.
7: Goedenavond. De co-piloot die vorige week een vliegtuig van Flight Dubai naar Israël wilde kapen, had het plan om het toestel op het vliegveld van Tel Aviv of op een flatgebouw in de stad te laten crashen. De co-piloot stak zijn collega neer en probeerde het vliegtuig over te nemen. Heldhaftige passagiers en de neergestoken piloot voorkwamen dit. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Saoedi-Arabië. Er staan nog bijna net zoveel bedrijven op de wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet als een half jaar geleden. Maar door slimmer gebruik van het net ontstaat op steeds meer plekken in het land ruimte om meer bedrijven aan te sluiten. De netbeheerders zeggen wel dat er meer nodig is. En het mysterie van de dode honden in Schiedam wordt met de dag groter. Eerst werd gedacht dat er iets mis was met het park De Plantage, waar de honden misschien giftige paddenstoelen hadden gegeten. Maar daar is het niet bij gebleven, vertelt de wethouder aan Hart van Nederland.
8: Inmiddels is er ook een geval van een hond die is overleden die niet bij dat park is geweest, maar elders. Dus dat maakt het dat ik ook heel veel vragen heb. Ja.
7: Ook het stuk groen waar die hond is geweest is nu afgezet. En dan het weer. Er zijn brede opklaringen. In het noorden komen meer wolkenvelden voor. Het koelt af naar 7 graden in het oosten tot 12 graden aan zee. En op grote schaal kan er weer mist ontstaan. Morgen is het eerst mistig, maar na het oplossen van de mist krijgt de zon geregeld ruimte. Het noorden moet rekening houden met meer bewolking en een enkele bui. Maar het wordt opnieuw een vrij warme dag met 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee, verkeer.
9: Dan het staartje van deze spits. 39 vertragingen zijn er nog over. Dit zijn de drie belangrijkste. Op de A7 Den Oever-Zurich voor de Lorentzluis. Bijna

Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: om.
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
3: En ik voel me zo sexy als ik dans. We hebben ook gedanst, hè, natuurlijk het afgelopen weekend. Overal heb je wel een feestje en een partijtje natuurlijk. We zitten midden in die Oktoberfesten natuurlijk nu.
4: Ja, gaat het al een beetje los?
3: Nee, dat gaat. Ja? En of dat los gaat komen, dat is gewoon niet normaal.
4: Is dat de hele maand oktober?
3: De hele maand oktober. Het begint eigenlijk al in het laatste weekend van september. Dan heb je de eerste al.
4: Oh, houden ze het vol.
3: Ja, dat is niet normaal. Maar dat is echt leuk. Dat is echt met iedereen een beetje besteed er aandacht aan. Met die lederhosen en die jurkjes en die.
4: Ja, ja, ja.
3: En die ruikjes over hem en zo. Ik kwam afgelopen weekend op meerdere Oktoberfesten. Ik kwam vriend Justin de Wild tegen.
4: Ja.
3: Ja, leuk man. Ik had hem echt anderhalf jaar geleden of zo voor het laatst gezien dat hij moest optreden. Maar hij is natuurlijk nu een van de bekendste artiesten van Nederland.
4: Is hij ook gegroeid qua optredens?
3: Qua optredens.
4: Dat hij wat zelfverzekerder is.
3: Het is niet normaal.
4: Ja?
3: Het is niet normaal. Ik moest hem aankondigen en dan roep je even die zaal in. Ja, en iedereen meezingen, weet je wel. Dat is zo mooi, zo mooi. Monte Cruz was er ook.
4: Oh, leuk.
3: Gisteren nog feestje met de 3J's. Dat vind ik ook goed live.
4: Die zijn zeker goed.
3: Met een band erbij. Echt fantastische optreden doen die. Dat is echt,
4: en die trompetist, hadden ze er ook bij?
3: Ja, Jeffrey, nou, maar die kwam los.
4: Parmentier.
3: Ja, maar die maakte wel een feestje van, hoor. Echt leuk. Ik denk dat hij rustig in 25 minuten tijd 180 liedjes speelt. Achter me door.
4: Hij is meestal als een toeter, hè?
3: Ja, zoals altijd een toeter. Leuk. Gaat ook weer naar Turkije trouwens, hè, het eind van de
4: maand. Oh, oké. Okay.
3: Ja. Hey, nog even wat anders. Vandaag in het nieuws natuurlijk staat dat Transavia moet bezuinigen vanwege aanhoudende financiële problemen. Ja. Was natuurlijk eigenlijk al een soort van budgetmaatschappij geworden en heeft de afgelopen jaren dus kennelijk niet genoeg winst gemaakt.
4: Oh, raar.
3: Ook het personeel moet een loonoffer brengen. Dat vind ik als je dat durft te vragen aan je personeel.
4: Jongen.
3: Dat is wel, dat is wel behoorlijk mis, denk ik, of niet?
4: Nou, dat lijkt me wel. Ja, inderdaad.
3: Hey. Zo. Zeg, komen ze, het gaat niet goed met de tent. Zou je de helft van je salaris inleveren? Ja, wat zou je doen?
4: Ik kom gewoon nog maar de helft van de week. Misschien is dat een betere oplossing.
3: Ja, om het loonoffer te compenseren moeten piloten misschien binnenkort tijdens de vlucht extra bijverdienen of zo dan.
5: Beste passagiers, we vliegen nu op 10 kilometer hoogte. Wist u dat ik tijdelijk 10% korting geef op het tegelen van uw badkamer? Gebruik de code PILOOT MAARTEN.
3: Ja, dat zou

0: en Meteor.
1: Radio Noordzee. Neder Popquiz.
0: En niet nodig in de middagshow bij Radio Noordzee. Komers, jij moet als echte Willem Ruis moet je ons hier even heen loodsen. De quiz. Normaal is dat het werk van
2: Jonathan.
0: Ja, onze jongste beambte.
2: Ja,
0: die is er niet, hè?
2: Nee, klopt.
0: Hoor ik net.
2: Ja, inderdaad. Ja, een weekje.
0: Ja, weet je, we moeten het ook wel redden, weet je
2: wel. Ja,
0: ik vind het wel altijd handig. Hij is natuurlijk, wat is hij, half in de 20.

0: oktober, hè, voor mensen die willen stoppen met roken. Jullie hadden het er vorige week met Patty Bart nog over.
1: Had ik, ja.
0: Vanwege stoptober vandaag een vraag uit een nummer van Ronnie Tober.
1: Oh.
0: We laten een stukje horen en dan stoppen wij Tober.
1: Ja.
0: En dan willen we van de luisteraars weten welk woord of welk naam er mist.
1: Dus als Tober stopt, stoptober, dan een invulling.
0: Ja, dus de invulling op het belletje.
1: Ja, oké. Nou, luister even goed. Het gaat dus om deze hit van Ronnie Tober.
2: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
3: Breng die rozen naar...
2: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
1: Ja, breng die rozen naar...
0: A. Leo.
1: Ja.
0: B. Sylvia.
1: Ja.
0: Of C. Sandra.
1: Sandra. Heb jij ooit rozen gebracht naar alle drie deze namen?
0: Naar Leo in ieder geval niet. Sandra wel. Ik heb ook ooit een verkering gehad met een Sylvia.
1: Oh ja, echt waar?
0: Ja, ja, serieus.
1: Oké. Okay. Kinderen?
0: Geen kinderen. Nee, geen kinderen. Nee.
1: Wat is het juiste antwoord in deze...

Toptober-hit? Is het A, breng die rozen naar Leo? Is het B, breng die rozen naar Sylvia? Of denk je, nee, het is C, breng die rozen naar Sandra? Je geeft het antwoord heel makkelijk. Dat doe je in de Radio Noordzee-app. Je opent die nieuwe app en dan rechtsbovenin zie je het WhatsApp-icoontje. Daar klik je op en daar kan je dan A, B of C achterlaten. Er wacht jou een mooi prijzenpakket, daarin een klompje. Ja, je sleutel kan hangen, is een officiële klomp sleutelhanger. En natuurlijk de Radio Noordzee koffiebeker, de mok van Mok Koning. Gaan we helemaal personaliseren. De koning gaat jouw naam erop zetten. Aan alles is gedacht. Dus A, B of C, die rozen. Gaan die naar Leo, Sylvia of Sander?

0: Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Django Wagner. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
8: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
11: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
9: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
13: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
14: Ik ook niet.
13: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
15: We kunnen door.
13: Direct door. Allianz Direct.
16: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Moviepark Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Moviepark.nl.
17: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
18: Let op. Geld lenen kost geld.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
20: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
21: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
22: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
22: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: 6:30. Morgen begint de dag een beetje mistig. Daarna een kleine mix. Wolken en zon, daar hebben we mee te maken. In het noorden komt het weer tot een buitje. En de temperatuur ongeveer 21 graden. Hebben wij net aangekondigd, Kobus, dat dit mogelijkerwijs wel de laatste mooie dag geweest kan zijn. Maar er komt morgen gewoon weer een prachtige dag.
23: En woensdag ook nog.
15: En maar dan gaan we echt naar de herfst toe.
23: Ja, dan zakt de temperatuur sneller dan de broek van Kim Holland.
15: Nou ja, zeg.
24: Radio Noordzee, verkeer.
15: Op dit moment nog 12 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste op de A12 Utrecht-Oberhausen. Voor Duiven. Dat is u de Duiven net hebben gevonden. Een kwartiertje vertraging. Dan de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Voor Numansdorp ruim een uur vertraging. En de A50, dat is Arnhem-Os. Voor Paalgraven, een auto met pech. Je vertraging ruim 50 minuten. Hoorde ik daar heel toevallig de allermooiste glimlach van Nederland. Die van

0: vanuit het huis van de Hollandse hits is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
1: Ja, je kunt eigenlijk wel vrijwel direct merken dat jij een relaxed weekend hebt gehad.
2: Ja.
1: En komt dat er zo makkelijk uit of zo op de een of andere manier? Hè?
2: Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, kijk, die tune van Hart van Nederland, ja, die grijpt mij elke keer weer. Want ja, daar krijg ik toch energie van. Dan denk ik, ja, let's go!
1: Ja, maar dat heb jij dan als medewerker. Kijk, wij zijn maar gewone stervelingen. Wij zijn kijkers. Ja. Maar als wij de tune horen, ja, dan raken we ook in een soort van enthousiaste buitenkomers elke avond.
3: Absoluut.
1: En we appen elkaar wel eens van, oh, wat ziet wat een mooi jasje heeft Maarten. Of wat een heerlijke lippenstift heeft Marleen. En zo gaan we dan met elkaar heen en weer appen.
2: Nou, wat leuk.
1: Ja,
2: ja, nou, en dat terwijl Hart van Nederland natuurlijk ook wel eens toch wel nare berichten deelt. Maar we eindigen natuurlijk altijd met een leuk item, ja, om mensen een beetje gezellig, ja, blij naar bed te sturen.
1: Zo moet
2: natuurlijk
1: het ook. Hè. Zo moet
2: maar
1: het.
2: Toch eerst even wat serieuze onderwerpen die we vanavond gaan behandelen. Na Vandaag Insight zijn we er weer natuurlijk. Want de vorige keer dat ik hier zat, zat ik hier met Maarten. En toen hadden we dit onderwerp ook. Maar er is een vervolg op. Die honden die in Schiedam,
3: ja. Och, ja,
2: in dat park. Nou, dat zijn er, waren er 5. Maar er is dus nu nog een hond overleden. Ja. Maar die heeft niet in dat park gelopen. Dus die is ergens anders uitgelaten. Dus daar komt nu wel een heel onderzoek natuurlijk naar wat er dan aan de hand is.
1: Juist,
2: dat is toch wel echt afschuwelijk dat je je hond daar uitlaat.
1: Ja,
2: en dit was dan een hond van 11 maanden. En voordat je het weet legt hij het loodje.
3: Ja, dat ze dachten eerst dat het giftige paddenstoelen zouden zijn, maar dat lijkt nu dan toch niet.
2: Nou, dat is nu de vraag. Want dat is gemengd met aarde of mest, of in ieder geval wat op die broze perken is gelegd. En nu is de vraag, is datzelfde gebruikt in dat andere park... waar die andere hond dan nu is uitgelaten? Want dat is natuurlijk wel essentieel. Ook belangrijk voor mensen die daar in de buurt hun hond uitlaten. En er gebeurt iets. Dat ze dat direct melden. Want dan kunnen ze natuurlijk dat goede onderzoek doen. Want dat moet wel even bekend worden wat daar nou de oorzaak van is. Hè? Nou, dat hebben we. Dat is natuurlijk niet gezellig. En we hebben ook, ook niet echt een gezellig onderwerp. Maar je weet misschien dat politieagenten en militairen... die kunnen PTSS oplopen natuurlijk, hè, tijdens hun werk. En dat is een beroepsziekte. Daar wordt ook wel aandacht aan besteed. Maar eigenlijk andere hulpverleners, die hebben ook te maken met PTSS. Als je bijvoorbeeld denkt aan wat ambulancemedewerkers, brandweermannen mee moeten maken. Dat is wel echt een ding. En nu gaan er stemmen op om te pleiten voor dat ook die ambulancemedewerkers, ook de BOA's, ook de brandweermannen, inderdaad net als politie. Aha. Want we hebben een verhaal vanavond van een ambulancemedewerker die heeft echt ontzettend heftige dingen meegemaakt. En die heeft daar echt last van. Dus die zegt ook van dat is heel belangrijk. Ja. Dus we bespreken dat met die ambulancemedewerker. Ja, dan even tot slot. Zijn jullie een beetje sportief eigenlijk? Want op dat vlak ken ik jullie. Oh, René. Ik denk nee. En Kobus. Naar buiten wandelen om een sigaretje op te steken.
3: Dat wel. En de hond uitlaten, dat wel.
2: De hond uitlaten, oké. Dus wandelen.
1: Jij bent wel sportief, toch?
2: Ik ben wel sportief, ja. Ik heb heel lang gekickbokst, maar...
3: Zo.
2: Dat doe ik nu niet meer, want ik heb 2 schouderblessures gehad. Niet voor dat kickboksen, hoor. Maar dat durf ik toch niet meer zo hard te rammen.
1: Oké.
2: Maar dat vond ik te gek. Maar dat is helemaal niet zo extreem. Maar we hebben het vanavond wel over extreme sporten. Want dat wordt eigenlijk steeds populairder. Bijvoorbeeld, wat doe ik nu met mijn telefoon? Nou, hier moet ik ook niet aan denken, hoor. 160 kilometer hardlopen met hooguit een paar minuten rust per uur. Nou, en zo zijn er veel meer dingen. Die sporters die worden steeds gekker eigenlijk om hun grenzen op te zoeken.
1: Okay,
2: hè? Dus we gaan eens even kijken wat voor gekkigheid er allemaal bedacht wordt.
1: Ja.
2: Om toch die adrenaline kick te krijgen.
1: Je moet het kwijt, hè, natuurlijk, op een gegeven ogenblik. Dat is het natuurlijk. Hè.
2: Ja.
1: Ik doe dat als mantelzorger voor Kobus natuurlijk de hele week wel. Maar inderdaad, het is wel lekker om gewoon af en toe een beetje te bewegen. Het is ook goed voor de bovenkamer, denk ik. Hè, om, niet zo ver, maar een beetje normaal rent.
2: Maar gewoon wandelen. Dat kan al heel goed zijn voor je mentale gezondheid. Er wordt ook echt aangeraden om dat gewoon regelmatig te doen. En dan natuurlijk wel in de buitenlucht, hè?
1: Ik
2: zag een reclame voorbij komen van een loopband. Van een vrouw die stond op de loopband met een glas wijn erop. Ik denk, moet het even niet gekker worden, jongens.
1: En een zak chips. De meters tellen niet komen als je van de bank naar de koelkast weer terugloopt. Die tellen niet.
3: Maar als ik de kantjes op het werk eraf loop, telt dat ook niet?
2: Ja, dat wel. Tik lekker aan ook zo, hè, Kobus.
1: Vanavond, even na 22:30, is Marleen er onder andere. En wij hangen dan ook weer aan jouw lippen, uiteraard. Want we willen er geen seconde van missen. Hart van Nederland op 6 Marleen. Dankjewel, mooie avond, hè.
2: Woe!

0: Ja. Waarom niet?
1: Ja, waarom niet?
0: Goed,
1: ja,
0: we toch?
1: Zitten natuurlijk middenin. En Ronnie Tober is natuurlijk altijd prima om te stoppen als hij daarna maar wel weer gewoon verder gaat. En daarom hebben wij een van zijn grootste hits te grazen genomen. Gestopt. En de vraag wordt gesteld, ja, aan wie brengt hij dan die rozen? Is dat Leo, Sylvia of Sandra? Dat is dan de vraag. Tja, Jemme, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ben jij de maandag aan het afronden of ben je nog druk met van alles en nog wat?
2: Ik ben helaas nog aan het werken.
1: Wat doe je voor werk?
2: Een vrachtwagenchauffeur.
1: Dat vind ik tof.
3: Stoer.
1: Ja, kan ik het eindelijk een keer aan een vrouw vragen? Hoe lang is die voor jou?
2: 16,6 meter.
1: Zo,
0: Koos. Ja, de lengte doet er niet toe, hè? Tenminste, dat hoop ik altijd.
1: Ja, dat zeg ik, Koos. Er zijn nog amateurs bij, hè?
0: Ja, zo.
1: Normaal. Waar ben je onderweg naartoe, Shanya?
2: Terug naar de zaak. Ik ga naar Rijnsveer.
1: Moet je dan laden en weer door?
2: Nee. Dan ga ik lekker naar huis. Ik ga lossen en dan lekker naar mijn kietje.
1: Jij dacht tijdens deze zware eerste werkdag van de week, ik ga eens even proberen al die prijzen binnen te graaien.
2: Zeker.
1: Ja. Nou ja, je doet dan officieel en automatisch ook mee met Stoptober. Want Kobus heeft de vraag neergelegd bij een hit van Ronnie Tober, die wij stoppen. Waar gaan die rozen naartoe? Wat denk jij?
2: Ja, naar Sandra natuurlijk.
1: Ja, antwoord C, Sandra. Laten we even luisteren voor de zekerheid anders.
4: Radio Noordzee. Neder Popquiz.
5: Breng die rozen naar Sandra.
1: Jawel, Cheyenne. Jij valt in de prijzen.
2: En jou ook.
1: Ja, ik hoop dat het er nog bij past in de vrachtwagen eigenlijk.
2: Ik mis nog wel een beker, want ik ben benieuwd.
1: Ja, die beker heb je sowieso. De Mokkoning gaat hem echt heel vet voor je maken. Jouw naam komt daarop te staan. En natuurlijk ook de sleutelhanger met het klompje eraan. Die passen denk ik heel goed bij de vrachtwagensleutel, denk je niet?
2: Zeker, die komt eraan.
1: Die komt er, dat komt er allemaal aan. Maak je er geen zorgen over.
2: Oh, nou, hartstikke leuk.
1: Goeie reis naar huis.
2: Dankjewel.

0: wordt ze Monique Smit. En blijf je vanavond bij mij. Kopers, we gaan inpakken zo, jongen.
1: Ja, we hebben de eerste er weer op zitten.
0: Heb je alles, de tas heb je...
1: Ik ben al ingepakt, mijn auto loopt al.
0: Sleutels, brillendoekjes.
1: Brillendoekjes. Ja.

weten dat ze vanaf 1 januari dus telefoons de hele schooldag willen verbieden. Oftewel, vanaf 1 januari dreigt er een enorme crisis in de aula, ben ik bang. De telefoons moeten dan de hele dag in de kluis. Nou, ik ga je dit vertellen. De handel in kluissleutels wordt vanaf januari lucratiever dan de gemiddelde bitcoin-investering. Denk je niet? Dat wordt oorlog, jongen. Dat kan toch niet? Nou, dat gaat nooit goed komen. Zeg, maak er een mooie avond van. En uiteraard heel graag tot morgen.

0: Noordzee.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
6: Odido. Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boek.

0: Opgelet! Nu
1: Big Deals bij Keukenconcurrent.
0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Lana Witte de Wit. Voetbalclub NAC wil de hardst mogelijke maatregelen tegen de supporter die dit weekend uit bij Vitesse in het Gelredome vuurwerk afstak op de wc. Dat gebeurde in de rust. Door rondvliegende stukken raakten 3 voetbalfans en 2 stewards gewond. De verdachte zit nog steeds vast. De co-piloot die vorige week een vliegtuig van Fly Dubai naar Israël wilde kapen, had het plan om het toestel op het vliegveld van Tel Aviv of een flatgebouw in de stad te laten crashen. Volgens de BBC blijkt dat uit een rapport van de VS en Israël. De co-piloot stak zijn collega neer met een bel en probeerde het vliegtuig over te nemen. Heldhaftige passagiers en de neergestoken piloot voorkwamen dit. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte, heeft ruim een jaar cel gekregen. De man belde en berichtte haar, ging onverwacht langs en belde haar vanuit de gevangenis 77 keer in korte tijd. Hij mag geen contact meer zoeken en niet in Rotterdam komen. De man zit inmiddels in Turkije, waardoor niet duidelijk is of hij zijn straf ook uit gaat zitten. Een absurd ongeluk in Tanzania in Oost-Afrika. Daar heeft een safari-vliegtuig een buiklanding gemaakt doordat die bij het opstijgen op een zebra botste. De zebra kwam om, maar alle mensen aan boord bleven ongedeerd. Zo melden plaatselijke media. Vanavond meer wolkenvelden en vannacht misschien een buitje, maar veel stelt het allemaal niet voor. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: bij de jonger bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Holland zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks Bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie Olifant.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
20: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
22: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken.
12: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 8 uur.
20: Goedenavond, ik ben Lana Witte de Wit. 31 personen zijn aangehouden omdat ze zich voordeden als agenten. Dat gebeurde afgelopen zomer in Limburg, zo meldt de politie. De nepagenten stonden niet in alle gevallen voor de deur. Ook telefonisch probeerden ze slachtoffers te maken. Om de verdachten op te sporen werden extra agenten ingezet en werden beelden van verdachten gepubliceerd in de hoop dat iemand ze zou herkennen. Wederom tragisch dierennieuws uit Schiedam. Daar is opnieuw een hond overleden na het uitlaten. De zesde in ruim 2 weken. De 5 honden die eerder doodgingen waren in het park De Plantage uitgelaten. Waaraan de honden zijn overleden is niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Voetbalclub NAC wil de hardst mogelijke maatregelen tegen de supporter die dit weekend uit bij Vitesse in het Gelredoom vuurwerk afstak op de wc. Dat gebeurde in de rust. Door rondvliegende stukken raakten 3 voetbalfans en 2 stewards gewond. De verdachte zit nog steeds vast. Een absurd ongeluk in Tanzania. Daar heeft een safari-vliegtuig een buiklanding gemaakt doordat die bij het opstijgen op een zebra botste. Alle mensen aan boord bleven ongedeerd, zo melden plaatselijke media. De zebra heeft het ongeluk helaas niet overleefd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
19: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: de jongen bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Holland zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
2: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.

0: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
1: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, een broodje.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
11: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
11: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zaken.

Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week, Joe.

0: Radio Noordzee.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut...

0: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbijkees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sportdas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Alle Sigma verf bestel je bij verfwinkel.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
9: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Lana Witte de Wit. In Noord-Holland wil de provincie drones inzetten om schade aan gewassen en natuur in kaart te brengen. Ganzen veroorzaken daar namelijk veel schade. Maar ook beschadigingen door andere dieren zouden op deze manier kunnen worden aangetoond. Daarnaast wil de provincie satellieten en andere digitale technieken inzetten om faunaschade te onderzoeken. 31 personen zijn aangehouden omdat ze zich voordeden als agenten. Dat gebeurde afgelopen zomer in Limburg, zo meldt de politie. De nepagenten stonden niet in alle gevallen voor de deur. Ook telefonisch probeerden ze slachtoffers te maken. Om de verdachten op te sporen werden extra agenten ingezet en werden beelden van verdachten gepubliceerd in de hoop dat iemand ze zou herkennen. De co-piloot die vorige week zijn gezagvoerder aanviel op een vlucht naar Tel Aviv zou al in juli een vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Volgens een Israëlische nieuwszender blies hij die aanslag op het laatste moment af, omdat er toen een bevriend bemanningslid aan boord was die hij wilde sparen. Uiteindelijk mislukte zijn poging om in Tel Aviv neer te storten vorige week, omdat hij werd overmeesterd door passagiers. Een flinke schadepost voor een hotel in München, melden lokale media. 2 dronken bezoekers van het Oktoberfest lieten de douche lopen terwijl ze zelf waren gaan slapen. De douche liep over en zorgde voor lekkage in andere ruimtes van het hotel. Het water kwam zelfs tot in de ontbijtzaal, 2 verdiepingen lager. De schade wordt geschat op 200.000 euro. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
10: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Radio Noordzee.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
2: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van 2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
1: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
3: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
14: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Radio Noordzee.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
8: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
9: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: Oh. Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
15: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
17: Let op. Geld lenen kost geld.
15: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
18: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
18: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
23: Goedenavond, ik ben Lana Witte de Wit. 31 personen zijn aangehouden omdat ze zich voordeden als agenten. Dat gebeurde afgelopen zomer in Limburg, zo meldt de politie. De nepagenten stonden niet in alle gevallen voor de deur. Ook telefonisch probeerden ze slachtoffers te maken. Om de verdachten op te sporen werden extra agenten ingezet en werden beelden van verdachten gepubliceerd in de hoop dat iemand ze zou herkennen. In Noord-Holland wil de provincie drones inzetten om schade aan gewassen en natuur in kaart te brengen. Ganzen veroorzaken daar namelijk veel schade. Maar ook beschadigingen door andere dieren zouden op deze manier kunnen worden aangetoond. Daarnaast wil de provincie satellieten en andere digitale technieken inzetten om faunaschade te onderzoeken. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen is een schip in problemen. Het zeeschip loopt vol water en dreigt te zinken, meldt de veiligheidsregio. Met man en macht wordt geprobeerd om het water uit het schip te pompen. Het gaat om een schip van ruim 70 meter lang. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Er zijn geen gewonden gevallen. En Olcay Gülsen heeft een emotionele video op social media geplaatst naar aanleiding van haar beroving. Daarin zegt ze dat ze verdrietig is dat het nieuws erover naar buiten is gekomen. Olcay werd donderdag beroofd van haar dure horloge door twee mannen op een scooter. Door alle media-aandacht zegt ze zich nog onveiliger te voelen. En verder bedankt ze iedereen voor alle steunbetuigingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur.

0: klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen.

0: opties op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
3: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
6: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Dat is lekker tafelen, alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd, bestel op ah.nl of in de AH-app.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
10: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
13: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
14: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
15: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
17: Slecht plan.
16: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
17: Goed plan, Zonneplan.
18: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
20: Goedenavond, ik ben Lana Witte de Wit. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen AZC-protesten in Opheusden en Kesteren vorige maand. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg. De protesten in september waren gericht op de opvang van 132 asielzoekers. Demonstranten gooiden hierbij zwaar vuurwerk naar de politie, waarop meerdere verdachten werden aangehouden. De burgemeester hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren. Een schip voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt niet langer te zinken. De situatie is stabiel, dat meldt de veiligheidsregio. Wel zijn twee bemanningsleden licht gewond geraakt. Eerder op de avond liep het schip van ruim 70 meter vol water en werd met man en macht geprobeerd het water uit het schip te pompen. Ook werden twee sleepboten ingezet om het gevaarte stabiel te houden. Duikers zijn nu het water ingegaan om het gat te dichten. Het is nog niet bekend hoe het schip water heeft kunnen maken. In Noord-Holland wil de provincie drones inzetten om schade aan gewassen en natuur in kaart te brengen. Ganzen veroorzaken daar namelijk veel schade. Maar ook beschadigingen door andere dieren zouden op deze manier kunnen worden aangetoond. Daarnaast wil de provincie satellieten en andere digitale technieken inzetten om faunaschade te onderzoeken. En Olcay Gülsen heeft een emotionele video op social media geplaatst naar aanleiding van haar beroving. Daarin zegt ze dat ze verdrietig is dat het nieuws erover naar buiten is gekomen. Olcay werd donderdag beroofd van haar dure horloge door twee mannen op een scooter. Door alle media-aandacht zegt ze zich nog onveiliger te voelen. En verder bedankt ze iedereen voor alle steunbetuigingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
19: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Junk.

0: Radio Noordzee.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.

0: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
1: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
0: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
1: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat Navulverpakking Handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 Navulverpakkingen Handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
8: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
14: Let op. Geld lenen kost geld.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: giftcard van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
18: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow.
18: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
21: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
20: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
22: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 12 uur.
23: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. In de Eemshaven in Groningen wordt door hulpdiensten nog altijd met man en macht geprobeerd om te voorkomen dat een zeeschip kapseist. Volgens RTV Noord is het grootste gevaar voorbij. Het gat in de machinekamer waar water in kwam is gedicht en het schip komt weer omhoog. Volgens de veiligheidsregio Groningen zijn er 2 lichtgewonden. Ze zijn ter plaatse geholpen. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen AZC-protesten in Opheusden en Kesteren vorige maand. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg. De protesten in september waren gericht op de opvang van 132 asielzoekers. Demonstranten gooiden hierbij zwaar vuurwerk naar de politie, waarop meerdere verdachten werden aangehouden. De burgemeester hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. 25 passagiers en 7 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven, meldt persbureau Reuters. Er zijn geen overlevenden, bevestigt de president van het land. Volgens Reuters is het een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. OJ Gülsen heeft voor het eerst gereageerd op haar beroving. In een filmpje op social media zegt OJ dat ze verdrietig is dat het nieuws erover naar buiten is gekomen. OJ werd donderdag in het centrum van Amsterdam beroofd van haar dure horloge door 2 mannen op een scooter. Door alle media-aandacht zet ze zich nog onveiliger te voelen. Verder bedankt ze iedereen voor alle steunbetuigingen. En dan nog het weer. Vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
22: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. Het gevaar dat het zeeschip in de Eemshaven vannacht nog zal zinken is afgewend. Het lek is gedicht, dat meldt de veiligheidsregio Groningen. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water het schip in. Hulpdiensten probeerden de hele avond te voorkomen dat het schip zou kapseizen en zinken. Er zijn 2 lichtgewonden die zijn ter plaatse behandeld. De gewelddadige scholierenprotesten in Frankrijk zijn nu ook overgeslagen naar België. Het ging vandaag goed mis in Luik, waar meerdere groepjes mensen voor onrust zorgden. Straten werden geblokkeerd, er werd brand gesticht en er werden stenen en vuurwerk gegooid naar agenten. Tientallen mensen zijn aangehouden. Zeker 18 agenten raakten gewond, aldus VRT Nieuws. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 25 passagiers en 7 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven, meldt persbureau Reuters. Die zijn van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. O.J. Gülsen heeft voor het eerst gereageerd op haar beroving. In een filmpje op social media zegt ze dat ze verdrietig is dat het nieuws erover naar buiten is gekomen. O.J. werd donderdag in het centrum van Amsterdam beroofd van haar dure horloge door 2 mannen op een scooter. Door alle media-aandacht zegt ze zich nog onveiliger te voelen. Verder bedankt ze iedereen voor alle steunbetuigingen. En dan nog het weer. Vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er nog een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en dan 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur.

0: Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. Een brutale woningoverval in het Brabantse Vlijmen. Twee mannen drongen daar vanavond een huis binnen en hebben de bewoner mishandeld. Die liep erbij een hoofdwond op. De verdachte vluchtte met een onbekende buit. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Het gevaar dat het zeeschip in de Eemshaven vannacht nog zal zinken is afgewend. Het lek is gedicht, dat meldt de veiligheidsregio Groningen. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water het schip in. Hulpdiensten probeerden de hele avond te voorkomen dat het schip zou kapseizen en zinken. Er zijn twee lichtgewonden, die zijn ter plaatse behandeld. De gewelddadige scholierenprotesten in Frankrijk zijn nu ook overgeslagen naar België. Het ging vandaag goed mis in Luik, waar meerdere groepjes mensen voor onrust zorgden. Straten werden geblokkeerd, er werd brand gesticht en er werden stenen en vuurwerk gegooid naar agenten. Tientallen mensen zijn aangehouden, zeker 18 agenten raakten gewond, aldus VRT Nieuws. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een groeiende mazelenuitbraak. Er zijn dit jaar 108 besmettingen vastgesteld, waarvan 7 in New York City. De Verenigde Staten beleven momenteel hun ernstigste mazelenuitbraak in 30 jaar. De gouverneur van New York neemt nu noodmaatregelen. Ze willen testen en vaccineren versnellen om zo verdere verspreiding tegen te gaan. En dan nog het weer. Vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en dan 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%